0: is 1 Vallei met het nieuws van 3 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet, omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 4 uur. Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Peter R. filmden in een Range Rover. Dus voor Joran van der Sloot was het game over. Vorig EK had het de wereld aan de lijnen staan. Maar toen kwam Hiddink en die maakte daar een einde aan. Dus Balken en de objectief over Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Fransie. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de coffeeshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen coffeeshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het land

0: is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

broken before. I tear my arms, let me hold you like I never did.

0: nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도

0: 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Dit is Link. Een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week is Dirk.

Ja, dat is wat lichte soul music van een meneer die heet Len Barry. En hij zong 1, 2, 3. Ja, we zijn 1, 2, 3 dit programma ingekomen. En de link van vandaag is niet 1, is niet 3, maar is 2. En hoe komt dat? Wel, mijn collega Pieter Nijhoff heeft in de uitzending hiervoor, in de link-uitzending hiervoor, een nummer gedraaid van U2. 2 dus. En ik dacht, ja, ik ga een uitzending wijden aan het getal 2. En we begonnen dus met 1, 2, 3, 1, 2, 3 van Len Barry. Ik ga nu 2 deuren verder en dat doe ik met Dolly Parton. En Dolly Parton, ja, die zingt over een wat somber meisje. Ze heeft een laag gevoel van eigenwaarde. En zij trekt toch de stoute schoenen aan om naar een feestje te gaan dat 2 deuren verder is. En ze heeft de fantasie om eindelijk een keer een nieuwe liefde te vinden op dat feestje. Dolly Parton, zij zingt erover.

Ja, het is van het album Here You Come Again uit 1977 en het is onmiskenbaar de fraaie stem van Dolly Parton als zij zingt over het meisje dat hoopt op een liefde te vinden twee deuren verder. Ja, fantasieën die spelen ook een rol in het volgende nummer. Twee meisjes. Het is van Raymond van het Groenenwoud en afkomstig van zijn album Ik ben God niet. En ja, de twee meisjes, ze lezen modebladen, ze dromen over een prins. Het is een fraaie ballade van de meester zelf, Raymond van het Groenenwoud. Mooi pianospel, drums en op het einde gitaargeweld. Er valt ook nog verder te vermelden dat ja, het is natuurlijk een Vlaamstalige man. Het is een Vlaming, deze Raymond van het Groenewoud. En dit nummer staat in België bij Radio 1, te vergelijken met onze Radio 2. Altijd een nummer 1, al jarenlang in de Vlaamse top 100. Adrie Spekleet trouwens is mijn technicus. Ja, en hij laat lekker horen Raymond van het Groenewoud. Het mooie pianospel en straks de stem. Twee meisjes.

Mooi hoor, die fluwelen stem van Raymond van het Groenewoud. Althans in dit nummer, Twee Meisjes. Het getal 2 staat centraal. We hebben ook een heleboel gezegdes over het getal 2. Bijvoorbeeld deze. Op twee gedachten hinken. Dat betekent dus dat het moeilijk is om een besluit ergens over te nemen. En dan moet ik ook denken aan het volgende nummer van Mary McGregor. En zij zingt over Torn Between Two Lovers. Ze zit als het ware opgesloten tussen twee liefdes. Ze houdt zowel van de een als de ander. Maar ze moet kiezen of moet ze niet kiezen. Wat moet je dan doen in zo'n situatie? In ieder geval, zij hinkt ook op twee gedachten. Ze voelt zich aangetrokken tot twee. Het is spannend en het wordt niet geaccepteerd. En toch, ze houdt van allebei. Torn between two lovers.

Ja, aan de toon van de stem te horen heeft ze er wel wat moeilijk mee. Deze Mary McGregor, zo tussen twee liefdes zit ze ingesloten. Het is echt een klassieker, zoals Adrie en ik tegenover elkaar zeiden. Het is een nummer uit 1967 en nog steeds wereldbekend. Je hebt dan ook nog in 1967 Engelbert Humperdinck. Die heeft vele hits gehad, maar in 1967 heeft hij een albumsong, het is nooit een single geweest, heeft hij op een album gezongen Two Different Worlds. En hij beschrijft juist hoe de twee-eenheid van een relatie verdwenen is. We drijven uit elkaar, we gaan naar twee verschillende werelden toe. Ook het triest nummer eigenlijk van Engelbert Humperdinck.

Ja, dat was toch even een machtige uithaal van Engelbert Humperdinck in dit nummer Two Different Worlds. Het is uit 1967 en het stond op zijn album The Last Waltz. En dat was natuurlijk een fameuze hit van hem in die tijd. Heel anders is het bij The Doors. Bij hun is het juist andersom. Love Me Two Times. Het is het tegenovergestelde van twee verschillende werelden. Hij zingt, zij zingen, blijf van me houden. Love Me Two Times. Het is twee handen op één buik bij The Doors. Overigens ook in 1967.

de mooie stem van Jim Morrison van The Doors. Love Me Two Times. En als hij dat zo hartstochtelijk zingt, dan kun je dat toch niet vermijden. Lijkt mij. Je luistert naar het programma Link. En in dit programma staat één thema centraal. En dat is het getal 2. En van The Doors met Love Me Two Times ga ik dan verder met een nummer van de Everly Brothers. Dat zijn twee jongens, twee broers die in hun leven met elkaar heel wat meegemaakt hebben. Ze hebben fantastische harmonische nummers gemaakt, in harmonie met elkaar gezongen. Maar ze hebben niet altijd in harmonie met elkaar geleefd. Dus ze hebben en samengeleefd, maar ze zijn ook heel lange tijd uit elkaar geweest. En op het laatst van hun leven zijn ze weer in een reunie bij elkaar gekomen en hebben ze weer samen gezongen. Zo maken ze wat mee, die Everly Brothers. Ja, wij hebben natuurlijk in die tijd, in de 60er, 70er jaren, de Blue Diamonds gehad. Maar die hebben niet zo'n turbulente verhouding gehad zoals deze twee Everly Brothers. Nee, de Blue Diamonds waren wat rustiger. Maar de Everly Brothers, samen hebben ze gehuild. Onder andere in de regen. Crying in the rain.

0: De kofferbak.
1: Ja, dat is de rubriek waarin we twee nummers draaien die min of meer hetzelfde zijn. In dit geval is het Two of a Kind. Ik begin met een nummer van Bobby Darin en Johnny Mercer. En dat is een nummer waarbij ze bijgestaan worden door het orkest van Billy May. En dat nummer is afkomstig uit 1961. Het is een lekker jazzy, een beetje swingend nummer, Two of a Kind. En deze twee mannen die zingen over het feit dat ze echt maatjes zijn. Dat ze dezelfde doelen hebben in het leven. Het zijn jonge mannen, dus ze hebben hun dromen, hun fantasieën. En het zijn maatjes die elkaar op de schouder slaan. Dan hebben we vervolgens het nummer Two of a Kind. Het heet ook zo, maar de melodie is anders. En dat is van Dolly Parton en Porter Wagoner. En ja, de inhoud is totaal anders. Want dit zijn een man en een vrouw. Ze zijn verliefd op elkaar en ze tasten elkaar af. En ze zeggen eigenlijk tegen elkaar, ja, we hebben dezelfde normen, dezelfde waarden en verlangen naar een twee-eenheid. De twee-eenheid van de twee mannen en de twee-eenheid van de man en de vrouw Dolly Parton en Porter Wagoner. Dit is De Kofferbak.

0: Ja, zoals je hoort, het getal 2 staat centraal in dit programma Link. Ik ga over naar twee liefdes, J'ai deux amours. Dat is het nummer van Madeleine Peru. Maar oorspronkelijk was het van de zangeres Josephine Baker, zelfs uit 1930. En Josephine Baker die zingt in dat nummer dat ze zowel van Frankrijk als van Amerika houdt. Ze is verbonden met de adoptiestad, zoals zij het noemde, Parijs, als Amerikaanse. Dus Amerika, de Verenigde Staten, was haar moederland. Maar ze heeft lange tijd gewoond en zelfs de rest van haar leven in Parijs. En zelfs aan het einde van het leven voelde ze als het ware dat ze meer Française en Parisienne was dan Amerikaanse. Zo kan het verschillen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Madeleine Peru. Ook zij heeft in Amerika gewoond, maar woont nu ook alweer langere tijd in Frankrijk. Zij zingt J'ai deux amours, maar daarna hoor je nog Charles Aznavour als hij zingt over zijn twee gitaren. Nou, dat is minder ingewikkeld dan de twee liefdes die je voor zowel het ene land als voor het andere land kunt voelen. Eerst is Madeleine Peru en dan Charles Aznavour over zijn liefde voor twee gitaren.
1: On dit qu'au-delà des mers, là-bas

Ja hoor, dat is hem. Charles Aznavour. Hij zingt over zijn twee gitaren. En hij was er nogal enthousiast over, zo te horen. Ik ga over naar de Twee Kleine Italiener. Dat is een nummer uit 1962 van Connie Vroboes. En zij is op het Eurovisie Songfestival uit dat jaar, 1962, is zij zesde geworden. Het werd overigens wel een zeer grote hit over heel Europa. En zeker ook in Duitsland en in Nederland. Ze heeft het ook in het Nederlands gezongen. En deze versie laat ik straks eventjes horen. Het interessante van dit nummer is dat Connie Vroboes eigenlijk als een van de eerste in een schlager maatschappijkritische problematiek laat horen. Want ze zingt over twee Italianen die verlangen naar hun vriendin. Ze werken in Duitsland, zijn daar gastarbeider en ze verlangen naar hun vriendinnen Tina und Marina. En ze zingt het op een wat vrolijke wijze. Dat is dan weer een beetje apart. Maar het is wel voor het eerst eigenlijk dat in een slager deze maatschappijkritische problematiek wordt behandeld of wordt aangeroerd eigenlijk. Het vreemde is dan wel weer dat het twee kleine Italianen zijn. Waarom zijn het nou kleine Italianen? Het zijn gewoon volwaardige mannen die hun werk doen in Duitsland en verlangen naar hun vriendinnen. We gaan luisteren naar Connie Vroboes met twee kleine Italianen.

Ja, het is wel empathisch gezongen hoor, door Connie Froboes. Ze heeft medelijden met die twee kleine Italianen. Ja, ze verdienen er natuurlijk te weinig daar in Duitsland om de trein te kunnen betalen naar Napels om naar hun vriendinnen toe te gaan. Beetje achterlijke tekst uiteindelijk, maar de melodie is leuk. Het is 1962. Ik schuif door naar Spanje en daar hebben we een fameuze zangeres. Dat is Maria Dolores Pradera. En zij zingt ook over het thema in deze uitzending, over het getal 2. En natuurlijk gaat het over twee liefdes.

Ja, ben ik toch nog een beetje te vroeg. Er was nog een outro, maar dat waren de Dos Amores van Maria Dolores Pradera. Ik herinner me trouwens nog heel goed toen ik een keer in Spanje was in de 90er jaren, dat ik toevalligwijs zag dat Maria Dolores in een klein plaatsje zou optreden. Toen hebben we een paar kaarten gekocht en je komt een zaaltje binnen met ongeveer 60, 70 mensen, Spaanse, allemaal Spanjaarden. En het eerste dat mij opviel was de hoeveelheid parfum en verschillende parfums in het zaaltje van alle vrouwen die daar waren. Dus als ik Maria Dolores Pradera hoor, moet ik altijd denken aan parfum. En natuurlijk aan deze Dos Amores. Je luistert naar het programma Link. Het getal 2 staat centraal. En een 2-eenheid zijn ook een vader en een dochter. We hebben dan Willy en Willeke Alberti. Er zijn talloze voorbeelden, maar het ultieme voorbeeld is Frank Sinatra en Nancy Sinatra. En ik laat gewoon hun algemene hit horen. Something Stupid.

Vader en dochter, Frank en Nancy Sinatra, I Love You. En dat is iets grappigs, something stupid, iets doms. Ja, we zijn bijna aan het einde van de uitzending. Het laatste vocale nummer is van een Française. Een nieuwe zangeres, Flo, heet zij. En zij zingt over Mourir avec toi. Het is recent uitgekomen, dus een paar maanden oud. En zij zingt over iets moois eigenlijk. Dat is het verlangen om samen met jou als twee eenheid de dood in te gaan. Ik wil niet alleen achterblijven nu jij stervende bent. Ik wil samen met jou gaan. Nou, luister maar naar Mourir avec toi.

Mourir avec toi, de Franse zangeres Flo. Deze twee eenheid, Aardingsbeck leden technicus en ik presentator Dirk Meijer, nemen afscheid van jullie. Volgende week is er opnieuw een link. En we sluiten af met Two Seconds. Houston in Two Seconds. En het is instrumentaal van Rai Koeder. Tot een volgende keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan en toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen, tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Eveline Krijger.
1: Welkom bij deze uitzending van Mijn Dozijn. Vandaag natuurlijk hebben wij techniek in handen van Adrie Spekle, maar het gaat natuurlijk om de gast. En de gast vandaag is Sander Leeuwenburg. Hij is geboren in Gouda, een beetje te vroeg in het ziekenhuis. En hij is opgegroeid in Schoonhoven, een mooi plaatsje, maar wilde op een gegeven moment wel de wijde wereld in. Hij is gaan studeren aan de TU in Delft, materiaalkunde. En daarna voor zijn afstuderen naar Nijmegen gegaan, want hij wilde de medische kant op. En sindsdien heeft hij in het ziekenhuis in Nijmegen, in de Radboud UMC, gewerkt en heeft pas zijn 25-jarig jubileum gevierd. In die tijd ook een half jaar in het buitenland gezeten, in de VS in Houston en Kyoto in Japan. En tijdens zijn promotie conservatorium gedaan richting piano. En dat was een welkome afleiding. Ja, dat gaan we vast nog wel iets meer over horen. Tijdens zijn tijd in Nijmegen bij een gemeenschappelijke vriendin heeft hij zijn vrouw ontmoet bij het in elkaar zetten van een IKEA-kast. En waar veel huwelijken stranden heeft dat een binding gegeven die tot een huwelijk heeft geleid. Ze wonen nu al 6 jaar in Ede en hier is ook de muziek weer teruggekeerd. En nu is hij bezig met het terugkeren naar zijn muziekcarrière. We gaan luisteren naar de lijst van Sander Leeuwenburg en u kunt verwachten redelijk wat klassiek, maar ook andere muziek. Laat u verrassen, met Caro Emerald beginnen wij Dead Man.

0: Ja, dit is echt muziek waar je niet stil op kunt blijven zitten. Mooie opening op deze zaterdagochtend. Waarom op je lijst?
1: Ja, ik zie dat net als een soort concert, zeg maar. Dus daar ben je ook altijd bezig van. Waar begin je mee? Hoe zet je de sfeer? Hoe zet je de toon? Ja, en dit soort muziek, wat je al zei. Het is zo vrolijk, daar kan je niet bij blijven stilzitten. Dus het leek mij leuk om positief en opgewekt te beginnen.
0: Dus de toon voor dit uur is gezet?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Daarna gaan we naar iets heel anders. Naar een oud liefdeslied.
1: Ja, twee liefdesliederen. Eerst een hele oude, meer dan 400 jaar oud, van Monteverdi. Si dolce è il tormento. Dus hoe zoet is de kwelling van de liefde. En dit lied hebben wij dus gedraaid op ons huwelijk. Was de opening en dat werkte heel goed. Er werden wat traantjes weggepinkt. En het grappige is dat we eigenlijk toen nog geen eens wisten dat de tekst eigenlijk best wel tragisch is.
0: Dus ja, het ging de kwelling van de liefde. Meer om de muziek dan om de tekst.
1: Ja, wij vonden de muziek gewoon geweldig. En we wisten op een gegeven moment, dit is een onvervulde liefde. En dat hebben wij dus op onze trouwerij gedraaid. Maar ja, het effect was geweldig. Dus de muziek die sloeg aan. En ja, nee, prachtige muziek. Maar ongelooflijk dat iets van 400 jaar oud nog zo kan raken eigenlijk.
0: Ja. En ja, aansluitend draaien we dan een nieuw liefdeslied.
1: Ja, het leek me leuk om dat naast elkaar te zetten. Want de liefde, ja, dat is niets anders draait erom dan de liefde. Hè? Dus de liefde die het centrale thema, denk ik, ook van deze lijst. Dus dat contrast tussen een oud liefdeslied en dan een modern liefdeslied uit deze tijd, in ieder geval vorige eeuw, leek me leuk om dat te horen. Ik vind dit een van de mooiste liefdesliederen die er ooit geschreven is. Van Queen, Love of My Life, voor zijn vrouw. En later bleek hij op mannen te vallen. Dus dat was een complexe kwestie. Maar hij is altijd trouw gebleven eigenlijk aan zijn eerste vrouw. En hoe hij dit hier ook voor het Wembley Stadium zingt, is ongelooflijk.
0: Ja, want je wilde speciaal de live uitvoering. Waarom deze uitvoering?
1: Ik heb zelf de studioversie. Die is ook heel mooi. Maar ja, wat hij in 1986, geloof ik, na een best wel roerige tijd, trad hij op Wembley. 70.000 man. En hoe hij zo'n heel intiem liedje inzet om dat publiek helemaal mee te krijgen, zeg maar. Dus dat is echt ontzettend verbindend. Dus dat is voor mij ook echt de kracht van muziek. Hoe je gewoon een hele menigte eigenlijk kunt verbinden en verleiden eigenlijk. Ja,
0: en helemaal stil kunt krijgen, denk ik ook.
1: Ja, ongelooflijk.
0: We gaan achter en volgens luisteren naar Claudio Monteverdi. En daarna naar Queen.

0: Ja, de hele doorleefde live versie. Je zei net van, dit is een tijd geweest dat ik alleen maar Queen draaide.
1: Ja, ja. Ik was een beetje gewend aan klassieke muziek. Zo ben ik opgegroeid. Maar ja, zo in mijn puberteit leerde ik ook andere muziek kennen.
0: Want thuis werd er vooral klassieke
1: vooral
0: muziek?
1: Vooral klassiek, ja. Daar ben ik mee opgevoed.
0: En je zus ook?
1: Ja, die koos wel een eigen weg op een gegeven moment. Maar ja. Dat is wel de muziek die thuis het meest gedraaid werd.
0: Want wat is jouw volgorde ergens in het gezin?
1: Ik ben de jongste.
0: Je bent de jongste?
1: Ja, ja.
0: En voor de rest alleen maar zussen?
1: Twee oudere zussen. Ja. Ja. En die hielden ook van muziek, maar ander soort muziek. En voor mij was dit dan op een gegeven moment Queen of later Radiohead, waar we zo meteen ook een nummer van gaan horen. Ja, dat waren dan soort ontdekkingen, zeg maar.
0: Ook, ja. Was dat ook afzetten dan tegen de klassieke muziek?
1: Nee, valt wel mee. Nee, eigenlijk is het toch wel een soort ontdekken. Ja, ja. Ja, gewoon andere stijlen. Ja, er is gewoon ontzettend veel mooie muziek. En ja, dat was echt een ontdekkingstocht gewoon door de jaren heen. Later ook jazz bijvoorbeeld. En, ja, ja, gewoon de breedte van de muziek eigenlijk leren waarderen. Ja.
0: En had je dan ook iets aan de keuze van je zussen? Of is dat, je zei, die hadden hun eigen keuzes?
1: Nou, die kozen wat andere muziek. Ja, dat was niet helemaal mijn muziek. Nee, ik koos meer dit, of klassiek sowieso natuurlijk.
0: En ja.
1: Jazz, poprock, ja.
0: En speelde je in die tijd ook al klavercimbal?
1: Ja, ik speelde
0: piano?
1: Zelf. Ik ben opgegroeid met een klavercimbal thuis. Dus dat was wel een aparte uitgangssituatie.
0: Ja.
1: Dat gebeurt niet vaak, maar ja, voor mij was dat...
0: Een blokfluit, maar goed.
1: Ja, ja, ja. Nee, er stond een klavercimbal thuis. Mijn vader was bevriend met een bouwer. En voor mij was het dus heel normaal. Achteraf snapte ik dat het helemaal niet zo gebruikelijk is.
0: Nee.
1: Maar zo heb ik de liefde voor barokmuziek, Bach, et cetera.
0: Ja.
1: Daar gaan we ook nog wat van luisteren natuurlijk.
0: Kon niet ontbreken, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Maar dus Queen, dus... Echt, is me heel dierbaar. Ja.
0: Ja, dat was een ontdekking in de muziek. Maar Queen wat lastig te spelen, denk ik, of op een klaversymbool.
1: Er zijn wel pianisten die het doen. Ja,
0: ja.
1: Ja, er zijn bewerkingen van Bohemian Rhapsody. En zo. Ja, dat ga ik dan niet doen, maar nee. Ieder zijn vak en zo.
0: Ja. Maar goed, we gaan luisteren naar toch nog wat moderne muziek. Ja. Naar Jeff Buckley met Hallelujah. En aansluitend eigenlijk, je zegt, ja, misschien toch die even samen noemen.
1: Ja. Ja, het sluit eigenlijk mooi aan op het vorige nummer. Het is wat ik me net eigenlijk bedacht, maar zowel Freddie Mercury als Jeff Buckley, als ook de zanger van Radiohead, dat is het naam wat erna volgt. Die zingen heel rauw en intens en heel fragiel, maar zijn absolute meesters op hun stem en Jeff Buckley op de gitaar ook. En het heeft altijd iets hypnotiserends eigenlijk. Dus dat zijn twee nummers waar dat hele intense hypnotiserende van absolute genieën eigenlijk op een instrument naar voren komen. Ja.
0: Maar wel een beetje dezelfde intensiteit, zei je, qua zingen.
1: Ja, daar hou ik wel heel erg van. Het intense, vibratoloos bijna. Dus ze zijn vaak heel strak aan het zingen. En,
0: niet echt klassieke...
1: Nee, dat is een andere manier, maar dat raakt me eigenlijk wel heel erg ook. Ja, en zeker bijvoorbeeld het verhaal van Jeff Buckley is heel klassiek. En is gewoon een genie en had de muziekgeschiedenis heel veel kunnen geven. Maar hij is 30 jaar geworden. Hij is op een gegeven moment verdronken. En dit nummer is misschien wel zijn bekendste nummer. Bekend geworden door Leonard Cohen. Maar hij heeft er zo'n eigen unieke versie van gemaakt. Ja, dat is heel, heel triest dat hij zo vroeg is overleden. Maar je hoort gewoon wat voor genie het was. Ja.
0: We gaan er naar luisteren. En aansluitend draaien we, zeg het zelf maar even.
1: Ja, dat is eigenlijk een bewerking van Brad Mehldau. Een fantastische jazzpianist. Ik heb ook een jazzperiode gehad. Pas ook live gehoord. En dat is een bewerking van een lied van Radiohead. En dat had ik in mijn top 13 wel willen laten draaien. Maar dat gaat dus niet in een top 12.
0: Nee.
1: Nee. Maar daar heb ik twee vliegen in één klap dus.
0: Okay.
1: Een pianist die ik enorm bewonder. Die een nummer Exit Song. Exit Music for a Film van Radiohead speelt. Dus ook heel intens en doorleefd.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: We zijn we waren aan het praten over koor, maar het gaat natuurlijk over pianomuziek. Want jij zei net van ja, hier werd ik eigenlijk iedere ochtend in Japan mee wakker.
1: Ja, klopt. Ja, ik heb dus een tijd voor mijn wetenschappencarrière in Japan gezeten. En dat was een fantastische tijd. Maar het is ook best wel veel eisend. Hè? De cultuur, de werkcultuur vooral. En dit nummer zet ik dan als wekker aan, zeg maar. Dat gaf me een bepaalde rust, een bepaalde kalmte een dag mee te beginnen. Dus ik associeer het altijd ook heel erg met die tijd wat je wat meer, waarin ik wat meer om mezelf was aangewezen. Hè? In een cultuur waarin je de taal eigenlijk niet spreekt.
0: En niet iedereen even goed Engels spreekt.
1: Niemand. Nee, dus dit gaf me. Ja, ik vind dit heel geaarde muziek. Heel kalm, heel kalmerend. Dus dat is voor mij altijd associatie met die tijd, ja.
0: Ja, ja en werkcultuur. En daarnaast, zou ik maar zeggen, je promotie met muziek als hoofdmoot. Ook ontspannend.
1: Ja. Nou, ja, ik zou het niet ontspannend willen noemen. Dat was best wel ontspannend. Maar ja, het was een fantastische tijd. Ik heb toen mijn promotie gecombineerd met het conservatorium piano. En daar heb ik enorm van genoten. Dat gaf altijd een bepaalde afwisseling. Dus als het in de muziek wat minder ging, ging het in de wetenschap goed en omgekeerd. En kon alles zelf indelen. Dus ja, geweldig. Ja. En ik voelde echt dat je volledig tot ontplooiing komt, zeg maar. Ja,
0: ja. Maar wel uitzonderlijk om zoiets te combineren. Want het zijn twee stressvolle dingen die dan afgerond moeten worden.
1: Ja, op een gegeven moment moet je leveren, dat is waar. Maar ja, ik heb vooral het plezier in de studietijd en ook in zo'n promotie van om iets een mooie studie op te zetten en dat uit te werken. Dat heeft me enorm veel voldoening gegeven altijd. Ja.
0: Ja.
1: Dus ik zou het zo weer doen. Ja.
0: Ja. Je zou zo weer gaan promoveren, bedoel je?
1: Nou, nee, die combinatie. Ja. Dus. En dat is feitelijk wat ik nu aan het doen ben ook. Dus ik ben geleidelijk wat meer weer dat evenwicht probeert te herstellen tussen wetenschap en muziek. Ja.
0: Ja, want je hebt ook een tijd weinig met muziek gedaan.
1: Ja, het is tijd niet luisterend, maar wel zelf spelend. Tijd gewoon weinig tot niet gespeeld. Maar in de loop van de jaren merkte ik wel dat ik het steeds meer begon te missen. Dat het gewoon een heel essentieel onderdeel van mijn wezen is.
0: Ja, en wat maakt het van, ja, maar nu ga ik het toch weer oppikken?
1: Ja, dat is een proces. Maar het is wel belangrijk geweest dat ik op een gegeven moment naar Ede ben verhuisd. En dat we in een huis terechtkwamen waarin een instrument uit mijn jeugd, de klavcimbel, dus weer plek kon krijgen. En toen ik daar weer op begon te spelen, merkte ik wel van ja, dit is mijn jeugd. Dit is mijn kern. Daar voelde ik echt hoe diep die liefde eigenlijk zat. En ja, dan kun je het eigenlijk op een gegeven moment niet meer tegenhouden, zoiets. Dat is een soort proces dat
0: een
1: eigen weg gaat.
0: Ja,
1: die keuze maakt zichzelf, noem ik dat dan. En dus daar heb ik naar geluisterd eigenlijk, ja. En dan zijn er andere factoren, zoals op het werk projecten die aflopen. En op een gegeven moment is dan de keuze van ga je op deze weg verder of ga je toch wat andere richting kiezen. Ja, maar een instrument is wel heel belangrijk geweest.
0: Ja, en onder andere Alexander Skrabin.
1: Ja, onder andere ook. Ja dus ik heb piano gestudeerd, niet klavcimbel. En de stukken die we nu gaan luisteren, twee pianostukken van twee lievelingscomponisten, gespeeld door twee lievelingspianisten. Ja, dat is voor mij eigenlijk de reden geweest om piano te willen gaan studeren. Alexander Skrabin en de bekendere Sergei Rachmaninov, ze zaten bij elkaar in de klas. En Rachmaninov is bekend geworden, Skrabin wat minder, maar ongelooflijk fascinerende figuren. Skrabin was een absolute extatische hemelbestormer en Rachmaninov meer de romanticus, de aardse melancholicus kun je het ook wel noemen. En van hem dus twee stukken die me heel na het hart zijn. En bij Skrabin is het ook wel interessant om te vermelden, dat is een heel rustig stuk. Gecomponeerd toen de componist 15 jaar was. Gespeeld door een pianist die toen 82 was. Die was
0: hebben we het over Vladimir Horowitz.
1: Ja, Horowitz is een van de grootste magiërs op de piano. En dat contrast is ook bijzonder.
0: En de andere pianist, misschien ook nog even noemen?
1: Zaslav Richter, ja, dat is een andere hele dierbare pianist. Heel erg geschikt voor dit soort stevige kost, zeg maar. Dus en van Rachmaninov gespeeld door Richter. Dus ja, het is een heel majestueus, groot en meeslepend stuk met grote akkoorden en een fantastisch slot. Ja.
0: We gaan luisteren naar twee vrij contrasterende pianostukken dan.

0: Nou, ik hoop dat piano heel is gebleven, want hij heeft zich er wel erg op uitgeleefd, zo te horen. Maar dat, volgens mij is dat ook met de Rachmaninov, daar kun je wel heel erg in uitleven, toch?
1: Ja, het is fantastisch. Het grootste. De vette akkoorden, mooie bassen. Ja, het is echt ultieme pianomuziek. Ja.
0: En dan gaan we naar Ramses Shaffy.
1: Ja, dat is een groot contrast. Na het majestueuze piano geweld van Rachmaninov. Nu twee hele ingetogen stukken, hele intieme liederen, composities, waarin eigenlijk de eenzaamheid centraal staat. Want dat is ook een aspect van het leven, hè? Dat we ons soms eenzaam voelen. En dat kan ook heel mooi uitgedrukt worden in de muziek. Dus van Shaffy, het lied Het is stil in Amsterdam, waarin hij s'avonds na een feest of iets dergelijks door de stad loopt en zich eigenlijk eenzaam voelt. En daarna van Schubert, een paar eeuwen eerder, ook de eenzaamheid uitgedrukt in muziek. Een lied uit de Winterreizen, waarin een zwerver eigenlijk, die is afgewezen in de liefde, de wijde wereld intrekt en zich vervreemd van de wereld. En op een gegeven moment een wegwijzer tegenkomt. En dat is eigenlijk verwijzing naar de dood. Dus het is wel heel, heel intieme muziek eigenlijk. Ja.
0: Nou, heb je voor het thema eenzaamheid gekozen? Voel je jezelf ook wel eens eenzaam?
1: Ja, wie niet? Bijvoorbeeld in de tijd in Japan. Dat is natuurlijk was een lastige tijd. Een fantastisch land, maar je zit helemaal op jezelf, op een kamertje soms. En heb je te verhouden tot een cultuur die je helemaal niet kent, taal die je niet spreekt. Ja, dat is een soort confrontatie met de eenzaamheid. Ik denk dat iedereen wel momenten heeft van eenzaamheid. We komen hier alleen, we gaan alleen. En
0: helpt muziek dan?
1: Ja, enorm. Ja, ik vind

0: muziek enorm troostend. Dus dat is ja, de kracht van de verbinding. Hè? Dat is ook de laatste regel uit het lied van Shafi. Ik wou dat ik iemand tegenkwam. Dus dat is toch...
1: We gaan er snel naar luisteren, want we lopen al uit.
0: Doen we.

0: En dat waren de laatste tonen van Franz Schubert. Waarbij we een traantje wegpinken in het kader van de eenzaamheid. Ja, we gaan over naar de liefde.
1: Ja, dus we zijn heel triest geëindigd nu. Maar voor de top 3 gaan wij natuurlijk heel positief en opgewekt eindigen. Te beginnen met Ray Charles, George on My Mind. Ik had het denk ik, toen ik de uitnodiging kreeg, niet bedacht. Maar dit is er wel op nummer 3 geëindigd. Ja, ik hoorde het onlangs en het is zo'n geweldig nummer. En de uitvoering van Ray Charles van dit nummer is iconisch. Een ultieme ode aan zijn staat of aan zijn liefde.
0: Dus, ja, en daarna, hoe je het wil interpreteren. En daarna?
1: Jacques Brel, ja, dat is. Ik ben helemaal gek op Franse chansons. Als we de grens bij Frankrijk overreizen, we altijd Jacques Brel of iets dergelijks op. Nou, dat is wel grappig, want hij is dus geen Fransman. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Zingt
1: ja,
0: wel Frans.
1: Ja, prachtig. Ja, dus ultieme chansonnier en van Brel. Zijn mooiste liefdeslied vind ik dan Marieke. Dus in twee talen. Dus twee hele opgewekte liederen eigenlijk. Als ode aan de liefde weer. Ja.
0: Een ode aan de liefde, wij gaan luisteren.

zonder liefde, warme liefde. Waai de wind, de stomme wind, zonder liefde, warme liefde. Wind de zee, de grijze zee, zonder liefde, warme liefde. Leidt het licht, het donker licht, en schuurt het zand over mijn land. Mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke.

0: Ja, ook een onvervulde liefde kwamen wij net achter. Ja, mensen die heel blij zijn, die maken volgens mij geen mooie liedjes. Maar persoonlijke theorie. Bach, die kon niet omheen.
1: Ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Toen ik,
0: ja, want we mogen niet te lang praten, want dan kunnen we niet genoeg Bach
1: horen. Het gaat om Bach. Ja. Nee, top 12 moest voor mij eindigen met Bach. Geen dag zonder Bach. En ik had een hele uitzending met Bach kunnen vullen. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het echt
0: geen dag
1: geldt,
0: zonder Bach. Ja.
1: En ik kan van alles kiezen van Bach. En dit is mooi.
0: Maar waarom dit? Want Bach
1: het is een heel jubelend mooi stuk. Dus het leek me leuk om heel positief en juichend deze
0: Maar is dat hoe je eigen concerten ook opbouwt? Dat je zeg maar zeggen wat tragiek en eindigen. Want binnenkort ben je ook weer te horen, toch?
1: Ja. Dat concert is inderdaad 22 oktober in het Acousticum. Daar eindigt ook heel jubelend. Dat is inderdaad wel toevallig. Maar het kan ook heel mooi ingetogen zijn. Ja. Maar ik denk wel over na van hoe eindigt dit. Maar dit vind ik wel... We zijn begonnen met de liefde en nu de liefde voor Bach. Dus,
0: de liefde voor Bach en daar mag ik niet overheen praten. Sander Leeuwenburg, hartelijk dank voor je luisteren. We gaan luisteren naar Bach.

0: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Studio C. Techniek vandaag, Adrie Spekley. De redactie van het programma is in handen, was in handen, van Henk Giening en van mijzelf, Dirk Meijer. We hebben vier gasten vandaag. Straks Gerda van Engelenhoven. Zij is vooral fotograaf, een beetje een schrijver en vooral ook mantelzorger geweest in een periode van haar vader. Ze heeft een fotoalbum gemaakt over die periode. En straks gaan we het hebben over dat fotoalbum. En wat er precies mee bedoeld wordt. En hoe ze dat allemaal heeft beleefd. Daarna hebben we aandacht voor de Sunday Soul. Dat zal op zondag 27 september in Ede Centrum losbarsten. Thijs Klerks zal dit toelichten. Hij is horecaondernemer van Substitute en hij is een van de mede-organisatoren van deze Sunday Soul. Dan hebben we een gesprek later in het programma met Maartje de Vries. Ook zij heeft een boek geschreven. En zij heeft een boek geschreven over haar reis als moeder in de wereld van autisme. Ze vertelt straks over deze reis, over de mooie en de mooie aspecten tijdens die reis. En tenslotte heb ik nog een telefonisch interview met de director en de choreograaf van de jazz musical en dansproductie Raging Against All Elements. Die voorstelling vindt plaats in de Unishof op 30 september. En ik ga interviewen meneer Connor Schumacher. En hij is dus de director en de choreograaf van deze geweldige productie. We beginnen met een nummer, een foto van Ringo Starr.

0: VOC Boeken.
1: Ja, dat is een oudje van Ringo Starr, de Beatle. En hij zong over de foto. Een vrolijke intro hier in dit programma. Tegenover mij zit Gerda van Engelenhoven. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: En Gerda is fotograaf. Het is een Edenees, zoals zij mij vertelde. Geen Edenaar, maar een Edenese. En zij is fotografe dus. En in haar werk zoekt zij, zoals op haar website staat, zoekt zij naar verhalen die in beelden besloten liggen. Eerst zijn er beelden, dan volgen min of meer vanzelf de woorden. Nou, eigenlijk is dat van toepassing op het boek dat jij hebt gemaakt. Een fotoboek, een fotoalbum. Naar aanleiding van de vele jaren die jij als mantelzorger gezorgd hebt voor je vader. Kun je eerst iets vertellen over die periode die je als mantelzorger hebt meegemaakt en hoe je dat beleefd hebt?
2: Ja, zeker. Ja, het is inderdaad een fotoboek. En die mantelzorgperiode die is begonnen na het overlijden van mijn moeder. En dan sluipt het erin. Hè? Het is, je hebt niet echt in de gaten van wanneer het heftiger wordt. Want je doet dingen. En dat gaat heel... heel geleidelijke wijze. Ja, het sluipt erin. Dus, ja.
1: En het was kennelijk dus niet zo wat je mij vertelde, dat je vader ziek was, maar hij werd steeds afhankelijker en de krachten vloeiden weg.
2: Ja, je ziet als dochter, ik deed het samen met mijn broers en de schoonzussen sprongen ook bij. Je ziet dat er dingen veranderen in huis en je wordt wat meer alert. Eerst op de simpele dingen, hè, de kleding, de bedden en dan het eten. En dan zie je op een gegeven moment ook, ja, ik noem het de ontmanteling bij je vader ontstaan.
1: Mm-hmm. En dat moet je dan ook nog maar samen zien, hè, met je drie broers.
2: Dat klopt. En je merkte dat je daar ook alle vier een andere beleving aan had. En eigenlijk is dat ook heel fijn, want dan pakt ook ieder zijn stukje op. En kan je ook elkaar... soms even terugroepen van, hey, wat ben je aan het doen? Of overleg hebben.
1: Ja, dat je hebt overleg, je hebt communicatie.
2: Ja, zeker.
1: En het mondt niet uit in de ruzie van, ik heb gelijk.
2: Zijn soms echt stevige gesprekken geweest. Maar omdat je...
1: Maar wel gericht op vooruitgang.
2: Gericht op vooruitgang, zeker.
1: Ja. Zeg, je hebt dit boek gemaakt. Hè? Je bent natuurlijk fotograaf. Dus ook als je langdurig in de nabijheid van je vader bent, dan zie je beelden en die leg je vast.
2: Nou, eigenlijk is het nu niet zo gegaan. Kijk, als fotograaf en je hebt een opdracht, dan ga je wat doen.
1: Ja?
2: Dat was nu niet zo. Het was voor mij een manier om het te doorleven. Ik heb het heel intuïtief gedaan. Heel impulsief.
1: Ja.
2: Ik moet er eerlijk bij zeggen, mijn vader wist niet dat ik het deed. Want ik had er ook geen bedoeling mee. Dus het was een van binnenuit dat ik echt dacht, het wordt heftiger en heftiger en wat kan ik ermee en hoe ga ik dit doorleven?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk op dat moment de motivatie geweest.
1: Ja, dus je was
2: geweest.
1: Eigenlijk in een proces en je hebt beelden vastgelegd en niet met je vader gedeeld dat je op een later moment misschien eens een boek zou uitgeven, want dat wist je toen ook niet.
2: Nee, dat wist ik niet en mijn vader was er op dat moment wel, ik ook, maar je ziet ons niet, dat heeft te maken met de techniek.
1: Ja. Je boek, hoe heet het? Wat is de titel?
2: Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
1: Dat is een mooie uitspraak.
2: Oh, dankjewel.
1: Ja. Ja. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Nu de tijd kantelt en het leven wankelt.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, ik ben meer beeld maken, met beeld bezig. En uiteindelijk, zeg maar, kreeg ik het advies van, ga hier een boek van maken. Heb ik ook onderzoek naar gedaan of daar belangstelling voor zou zijn. En ja, toen de woorden. En dat, die zijn eigenlijk gegroeid. Omdat je legt de beelden en die beelden, dat is het fantastische van analoog. Ik had niet zoveel invloed op het beeld en hoe het zou worden. Dat moest ik ook loslaten.
1: Ja.
2: Dus dat is ook een proces. En dat vloeide heel mooi samen met de mantelzorg, waar je ook dingen los moet laten. En zo ben ik eigenlijk teruggegaan in de beleving. Wat voelde ik? En pas zei iemand tegen mij, je woorden lijken denkwolkjes. En ik vind dat fantastisch. Want zijn het nou de gedachtenwolkjes van mijn vader of van mij? Dat
1: of
2: is de vraag.
1: Of van jullie samen.
2: Of van ons samen, ja.
1: Ja. Zeg, en heeft het creëren en het schrijven van korte teksten in dit fotoalbum jou ook nieuwe inzichten gegeven over leven, over dood, over relaties?
2: Absoluut. Absoluut.
1: Kun je daar iets over onthullen? In woorden?
2: Nou, ik heb er nu voor mezelf de les uitgetrokken sowieso. Dat ik heel erg bezig was om voor mijn vader te zorgen. Eet hij de bloemkool op? Terwijl ik er nu achteraf naar kijk, wat maakt het uit? Mm-hmm. Zullen we het gewoon over andere dingen hebben?
1: Ja.
2: Dus dat heb ik er voor mezelf van geleerd. Tegelijkertijd denk ik ook, mijn vader was uit een andere generatie, een doener. Mm-hmm. Dus dan zou ik dat gesprek nu ook niet hebben.
1: Ja,
2: maar,
1: ja. Heel begrijpelijk, want in de mantelzorg wil je ook structuur geven en bieden. Ja. En het is ook heel goed om, zeker aan het einde, dan te bedenken, ach, wat heeft het voor zin?
2: Ja.
1: We zijn samen en dat is voldoende.
2: Ja, dat is ook echt wat ik hoop dat mantelzorgers hun focus op zullen leggen. En het af en toe, ik wil ook eerlijk bekennen dat ik soms dacht, ik ga even niet naar de slaapkamer van mijn vader vandaag.
1: Ja.
2: Want ik ben gisteren geweest, sorry pap, maar nu zitten we samen. En soms waren we gewoon alleen maar stil.
1: Ja.
2: Dus
1: je beschrijft in je fotoalbum en daarnaast ook in woorden, zoals je het nu doet, dat er een proces is van vasthouden en loslaten.
2: Ja, mantelen en ontmantelen.
1: Mantelen en ontmantelen.
2: Ja, dat is een...
1: Nou, er valt toch heel veel over te vertellen. Ja. Maar wat ook belangrijk is, jij gaat dit boek presenteren in Cultura.
2: Ja.
1: En waarom in Cultura?
2: Nou, dat is heel mooi, want mijn geboortehuis, dus niet het huis waar mijn vader in is overleden uiteindelijk, maar mijn geboortehuis stond op deze plek.
1: Ja.
2: Molenstraat 47. Ik ben hier geboren en opgegroeid tot mijn 12e. Dus hier stond mijn wieg.
1: Ja,
2: dat is zo heel mooi.
1: Daar ligt dus de basis ook van jouw bestaan.
2: Zeker.
1: En jouw vader woonde in dit huis en heeft het huis zelf ook gebouwd, want hij was aannemer.
2: Mijn vader was aannemer. Ik zeg er gelijk bij, hij heette Johan, want hij deed met broers en wordt altijd gezegd, van wie ben je?
1: Nou ja. Ja. Nou, dan is het heel mooi eigenlijk om ook in nagedachtenis van je vader deze boekpresentatie te kunnen doen in Cultura. Wanneer is dat?
2: Dat is aanstaande dinsdagavond, de 22e. En dat is om 7:30 in het atrium. En je kan gewoon binnenlopen.
1: Je kan gewoon binnenlopen, aansluiten.
2: Ja.
1: En dit thema zal heel veel mensen aanspreken. Ja. Zeker als ze mantelzorgen zijn of mantelzorg hebben ontvangen.
2: Ja.
1: En Gerda van Engelhoven, fotografe uit Ede, zal haar boek dan toelichten. Dankjewel, Gerda.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Muziek.
1: Ja, we gaan het met Thijs Klerks hebben over muziek. En Thijs Klerks is mede-eigenaar van Substitute. Hij zit in het platform Ede Centrum. En hij is een van de mensen die besluit waar geld naartoe gaat. Daar waar het gaat om festiviteiten in het centrum. Zeg ik dat zo goed, Thijs?
2: Dat is correct, ja.
1: Dat is correct, ja. Gelukkig maar. En een van de evenementen waar geld naartoe gegaan is, dat is de Sunday Soul, of de Soul Sunday heet het.
2: Sunday Soul Sunday, dat is... Als mensen maar komen,
1: dat is het belangrijkste. En dat zal zijn op 27 september.
2: 27 september, ja.
1: En dat is in de namiddag, geloof ik?
2: Ja, het is in de namiddag, de zondagmiddag. Zondagmiddag is altijd een moment dat mensen eigenlijk op zoek zijn om iets leuks te doen.
1: Ja.
2: En de zondagavond heeft niet zoveel zin, omdat de volgende dag mensen moeten gaan werken. En tegenwoordig zijn mensen op vrijdag en zaterdag al druk genoeg. Dus we hebben jaren geleden bij de Sunday Blues gekozen om de zondagmiddag te doen. En na een aantal jaar is de Sunday Soul eigenlijk een beetje het kleine zusje geworden van de Sunday Blues. Die natuurlijk ontzettend populair is en druk bezocht. Gezocht naar een goede datum. We begonnen ooit in november. Maar je merkt toch wel dat mensen het fijn vinden dat ze ook lekker buiten kunnen zitten. Dus eigenlijk is het de afsluiting een beetje van het terrasseizoen. Ondanks dat de maanden daarna echt nog wel mensen gezellig op het terras kunnen zitten.
1: Ja.
2: Maar het is voor het gros is Sunday Soul, Sunday Blues het begin. Eerste weekend van april. En laatste weekend van september is toch wel een beetje het eind van de zomer.
1: Ja. En welke artiesten gaan er dan optreden? Waar hebben jullie de artiesten vandaan gehaald?
2: Er zijn een heleboel lokale artiesten bij de Sunday Soul. Er zijn ook bands die elk jaar toch eigenlijk weer terugkomen. Omdat ze gewoon een goede klik hebben met de eigenaar. Of met het publiek. Zoals bij de Pineut staat nu het tweede jaar Addicted Groove. Met een hele goede zangeres. De eerste paar jaar was hij een beetje zoekende. En ja, op het moment dat je een klik hebt en je vindt het lekker en het klinkt goed. Dan is het makkelijk om toch wel weer voor iets herkenbaars te gaan.
1: Ja. En er kan natuurlijk ook gedanst worden.
2: Ja, er zijn eigenlijk bij elk podium is er gewoon ruimte. Er zijn ook een paar zaken waar er wat meer zitplek is.
1: Yeah.
2: Maar het is de mensen vrij.
1: Ja, ja. Zeg, ben je zelf trouwens ook een liefhebber van soul music?
2: Ik ben eigenlijk gek op alle soorten muziek. Maar voornamelijk de muziek met een beetje geschiedenis. Dus blues, soul, rock. De nieuwere hits gaan redelijk aan mij voorbij. Dat komt ook omdat wij bij ons in de zaak echt wel gericht zijn op klassiekere popmuziek.
1: Ja, ja. En dus een iets oudere gast.
2: Ook oudere gasten, maar ook de jongere gasten bij ons te vinden. Want muziek heeft bij ons echt wel een belangrijke rol, maar wel op de achtergrond.
1: Ja.
2: Dus er zijn mensen die komen al 30 jaar bij ons en zeggen, joh, de muziek blijft goed, het verandert wel, je gaat met de tijd mee. Maar zonder dat het keihard aanstaat.
1: En hoe, want dat vind ik altijd wel interessant. Hoe bepaal je nou welk type muziek het beste is voor jouw gasten?
2: Dat is altijd ingewikkeld. Maar muziek moet ondersteunend zijn, vinden wij als café zijnde. Dus dan is het soms minder belangrijk. Als je een zaak hebt waar heel veel gedanst wordt, is het natuurlijk heel bepaald. Er moet eigenlijk elk nummer een hit zijn. Dus dat is zoeken.
1: Dat is zoeken.
2: En soms is het ook mis.
1: Zijn een paar mensen van jullie daarmee bezig? Is dat de bepaalde taak van een van jullie?
2: We hebben eigenlijk gelukkig altijd gewoon barmannen die heel erg van muziek houden en zich daarmee bezighouden. Er zijn ook barmannen of barvrouwen die daar minder mee hebben. En je moet altijd mensen in hun sterkte zetten. Dus dat doen we dan maar.
1: En in de verschillende kroegen die straks meedoen, hoor je ook verschillende type muziek?
2: Ja, verschillende soorten soul. Je hebt natuurlijk de wat langzamere soul, de wat tragere. Wij hebben zelf wat meer de swingende soul, een beetje zoals Tower of Power, blazers erbij en alles. Dus er is echt voor elk wat wils. En dat is het leuke, dat je kan bij een café komen waar gewoon twee artiesten zitten, maar je hebt ook 8, 9 koppere bands staan.
1: Ja. Zeg, en jullie hebben een eigen website, neem ik aan. Want als mensen het centrum in willen, dan willen ze misschien toch meer naar kroeg A of naar kroeg B vanwege de muziek. Hè?
2: Ja.
1: Hoe kunnen ze dat lezen? Hoe kunnen ze dat zien?
2: Op edecentrum.nl staat sowieso het programma. Daar staan alle deelnemers op. En dus daar kan je al een beetje een voorselectie maken. Daarnaast liggen er bij elke zaak op die dag ook flyers. Zodat je op het moment dat je denkt, nou, het is even pauze. Of, joh, deze band heb ik nou wel gezien. Dan kan je een flyer pakken en er staat een kaartje op waar alle zaken zitten. Dus zelfs als je wat minder bekend bent in het centrum, kan je de weg wel vinden.
1: Ja, en je kunt ook in alle zaken een hapje eten. Of een bitterballetje of zo.
2: Een bitterbal denk ik bij de meeste inmiddels wel, ja.
1: Ja want je zit natuurlijk toch in de periode tussen 4 en 7, geloof ik.
2: Ja, 4 en 8, ja.
1: Tussen 4 en 8, ja.
2: Ja, sommigen die stoppen inderdaad wat eerder. Sommigen gaan wat langer door.
1: Ja.
2: Dus ook wel eens een collega gehad waar het nog tot 9:30 de muziek over het plein schalde. Dus,
1: ja, de muziek is toch grenzeloos?
2: Ja, dat klopt.
1: Dat mag toch? En het is voor Ede al heel erg mooi dat het pas om 4 uur begint.
2: Nou ja, er is heel veel te doen in het centrum. Sowieso deze maand weer met de Airborne vandaag. In het centrum Airborne Culinaire. Ja. Volgende week is er een Pegasus wandeltocht. Oktoberfest. Sunday Soul. Weekend daarna is er het Oktoberfest op het Kuiperplein. Dan is er nog My City Run komt er nog aan. Ja, dus het blijft waar mensen in de zomer veel organiseren, blijven wij gewoon doorgaan.
1: Ja, ik hoor nu dat er echt een man spreekt van het platform Ede. Ja. En alles weet van allerlei activiteiten die er zijn in Ede. Dat doet me denken aan een oude slogan voor Ede. Ede is meer. En daar ben jij een toonbeeld van.
2: We doen ons best.
1: Thijs Klerks heeft het een en ander verteld over de Soul Sunday. Die op 27 september kan plaatsvinden. Zal plaatsvinden. Hopelijk met enig zonnig weer. Als het niet zonnig is, dan zoek je de zon op in elke kroeg in Centrum Ede. Want daar hoor je de heerlijke soul music die Ede zo karakteriseert in deze Sunday Soul. Thijs Klerks, hartelijk bedankt. En we gaan over naar de Soul Man, Thijs Klerks. Sam en Dave gaat erover zingen. Soul Man.
2: Mooi.

0: Koken.
1: Ja, naast mij zit Maartje de Vries. En Maartje de Vries heeft een boek geschreven met een mooie titel Onzichtbare Parels. En waar gaat het over? Het gaat over haar reis als moeder door de wereld van autisme. Nou, dat moet wel een bijzondere reis zijn, want autisme is toch een moeilijk aspect in onze maatschappij. Daarnaast zag ik op jouw website dat je zelf ook een eigen onderneming hebt. En daar bied jij je ervaringsgerichte training aan voor zorg- en onderwijsprofessionals, ouders en vrouwen met autisme. Nou, ik denk dat we in 7 minuten zoveel te bespreken hebben dat we niet alles kunnen bespreken. Maar laten we beginnen met je boek. Want je hebt geschreven over je zoon die autisme heeft.
2: Klopt.
1: Die diagnose werd op een bepaald moment gesteld. Nou, Maartje, vertel iets over hoe je tot dit boek gekomen bent en breek los.
2: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ja, mijn boek Onzichtbare Parels is eigenlijk ontstaan vanuit mijn eigen zoektocht als moeder. Met een kind die eigenlijk sinds hij geboren heeft al best wel wat problemen heeft. En wij ons eigenlijk niet gehoord en gezien voelden als ouders.
1: En wat voor soort problemen waren er in het beginnen?
2: Ja, hij was eigenlijk een huilbaby. En dus hij huilde echt heel veel per dag. En als we dan naar het consultatiebureau of de huisarts gingen, werd eigenlijk gezegd, ja, het is de eerste. Hè. Alle kinderen huilen veel, maar
1: Het werd veralgemeniseerd.
2: Ja. En op de basisschool werden zijn problemen steeds groter. Eigenlijk ging hij elke dag huilend naar school. En ook daar werd het eigenlijk niet gezien dat dat een probleem was. Want hij was slim, kon goed meekomen, was sociaal naar andere kinderen. Dus wij werden voor ons gevoel een beetje gezien als zeurouders. En eigenlijk is die hele zoektocht een beetje verder gegaan. Hè. De basisschool ging moeizaam. En op groep 7 liep hij echt helemaal vast. Werd hij depressief. En zelfs suïcidaal. Dat hij echt gedachten had van ik ben een mislukking. Misschien was het beter als ik er niet meer was.
1: Mm-hmm. Dat is ernstig voor ouders, hè?
2: Zeker. Dat is heel zwaar.
1: Het kind zelf ook. Zeker. Maar ook als ouders om dat te beleven bij je kind.
2: Zeker. Want eigenlijk wil je gewoon het beste voor je kind. En als je kind in de put zit, dan zit je zelf ook als ouder in die put. En die zoektocht ging eigenlijk door naar de middelbare school. Hij ging naar het speciaal voortgezet onderwijs na veel pijn en moeite. Maar ook daar liep hij eigenlijk heel erg vast. En,
1: maar jullie kwamen dus uiteindelijk terecht in de hulpverlening,
2: Ja, uiteindelijk wel. Maar we hebben toch heel veel zelf moeten uitzoeken. En hij heeft wel toen hij in groep 7 depressief was voor het eerst hulp gekregen. En toen kwam ook de diagnose autisme eruit. Dus dat was eigenlijk wel heel fijn. Want dat gaf ons toch wat meer handvaten als ouders. En inderdaad wat gerichtere hulp. Maar die zoektocht ook naar passende hulp. En dat is eigenlijk nog steeds is het heel ingewikkeld als je niet in één hokje past. Want hij heeft naast autisme ook veel angsten. En dan is het toch heel moeilijk om passende hulp te vinden. En als ouders moet je echt elke keer zoeken en vechten voor je kind, omdat niemand heeft last van hem.
1: Heb je dan ook toch nog samenwerking gehad met goede vrienden of met een huisarts of met iemand die samen met jullie kijkt? Hè? Want je hebt dat samen met je man gedaan.
2: Zeker, ja. Mijn man en ik zijn een heel goed team, dus daar ben ik heel blij mee. Mijn man werkt in het onderwijs dus in de zorg. Dus dat was altijd heel fijn dat we een goede achtergrond hadden. We hebben uiteindelijk wel een psycholoog gehad die echt heel veel voor ons betekend heeft. Okay. Die veel steun heeft gegeven. Ja. En die ons als ouders juist heel erg in onze kracht probeerde te zetten. En mijn boek probeer ik eigenlijk juist ouders ook te laten zien van je doet het goed. Je bent niet gek. Je bent niet de enige. Want ik heb me als ouder toch best wel alleen gevoeld in die zoektocht. En ik hoop met mijn boek daarin.
1: Ja. Je hebt in die fase geen contacten gehad met andere ouders die autistische kinderen hebben?
2: Nee, in het begin eigenlijk vrij weinig. En het is ook wel iets, vandaar ook een beetje de onzichtbare parels is een beetje dubbel. Ook wel de onzichtbare verdriet. Ja, je wilde eigenlijk ook niet zo, of ik vond het ook wel moeilijk om erover te praten. Want andere mensen begrijpen het eigenlijk niet zo goed. En uiteindelijk heb ik wel
1: het kostte dus ook heel veel tijd, energie. Zeker. Om uit te leggen aan andere mensen wat er is.
2: Ja.
1: En als je dan van tevoren het idee hebt dat je daar ook in afgewezen wordt, want die ervaring heb je dan.
2: Zeker.
1: Dan word je inderdaad meer een oester.
2: Ja, zeker. Ik werd echt een oester. Want je hebt toch het gevoel dat mensen hebben best wel snel een oordeel en mening. Of geef hem maar even aan mij, dan komt het wel goed. Of je moet hem gewoon loslaten. Ja. En dat voelde niet zo. Dus daarin denk je, ik ga het maar niet meer over hebben. Want mensen begrijpen het toch niet. Ja.
1: Zeg, en nu is je zoon 21. En welke veranderingen of welke momenten herinner je als dierbaar waardoor meer een doorbraak gekomen is?
2: Ja, hij heeft uiteindelijk een hulphond gekregen. Nou, dat is echt wel een pareltje. Eigenlijk, okay. Die heeft heel veel steun, geeft hij nog steeds aan hem. Want hij durfde bijvoorbeeld ook niet alleen te slapen. Maar sinds de hond als pup bij hem op de kamer ligt, lukt dat wel. Hij gaat met hem mee naar buiten. Dus dat is echt wel een parel. En wij als ouders zijn echt veel meer gaan kijken, wat kan er wel? We hebben heel lang geprobeerd hem in dat systeem te proppen. Maar sinds wij toch meer zijn gaan kijken, ja, daar past hij niet in. We moeten kijken, wat kan er anders?
1: En wat past bij hem?
2: Ja, precies. Precies.
1: En niet vanuit een denkraam.
2: Nee, want dat is denk ik geen enkel kind waar je mee begon met autisme. Of elke persoon met autisme is anders. Dus het is echt zoeken, wat kan bij die persoon? Wat heeft die persoon nodig? En
1: welke lijnen in het leven heeft hij of zij nodig?
2: Ja, maar wordt diegene er blij van? Ja.
1: Ja. Zeg, en het boek is recent verschenen?
2: Klopt, 10 september. Ja, dus op Wereldsuïcide.
1: Oh, 10 september, heel recent.
2: Ja, op Wereldsuïcidepreventiedag.
1: Okay. Dat is ook een uitgelezen datum, om het zomaar te zeggen.
2: Zeker. Ook wel bewust gekozen, omdat dat ook wel een thema is bij mijn zoon. Maar ik denk bij veel mensen die worstelen, dat je toch uiteindelijk ook donkere gedachten eigenlijk krijgt. Ja.
1: Ja. En het boek is in elke boekhandel te verkrijgen?
2: Ja, het is via Droomvallei Uitgeverij uitgegeven. Ja. En inderdaad bij elke boekhandel te verkrijgen, te bestellen en via de uitgeverij.

0: En ja, daarin dus echt verder gaan specialiseren in autisme om mijn zoon beter te helpen. Maar ook ouders en vrouwen met autisme beter te helpen.
1: Ja, want vrouwen met autisme hebben vaak een andere vorm van autisme dan mannen. Andere verschijningsvormen. En daar ben je dus zelf ook in gespecialiseerd om dat te herkennen, te ontdekken en mensen daarbij te begeleiden?
0: Ja, klopt. Omdat je ziet, veel mensen hebben toch een beetje het stereotype beeld van autisme. En bij vrouwen ziet dat echt, en ook bij mannen trouwens, bij veel mannen ook wel, ziet dat er anders uit. En dan zie je het eigenlijk niet zo, hè, wat moeilijk onderkend. En vaak krijgen ze ook laat een diagnose. En ja, dat is wel een beetje mijn stokpaardje om daar meer kennis over te geven. En dat meer te laten zien van dat het echt anders is. En dat ze ook wat anders nodig hebben daarin.
1: Leuk om te horen dat je zowel via trainingen en lessen, zal ik maar zeggen, maar ook via je boek, de onzichtbare parels meer zichtbaar maakt.
0: Zeker.
1: Zodat de mensen die in zo'n parel verscholen zijn, wat makkelijker levenslijnen kunnen vinden met hun omgeving.
0: Ja, want iedereen heeft toch parels, denk ik, in zich. En je wil graag dat die eruit komen.
1: Of je autisme hebt of niet.
0: Zeker, ja,
1: ook mensen
0: voor iedereen.
1: Met geen autisme hebben ook verborgen parels.
0: Ja.
1: Heel mooi dat je dat met betrekking tot autisme hebt beschreven. En ik hoop dat je boek een succes wordt. Hartelijk dank, Maartje de Vries.
0: Dank je wel.

0: theater.
1: Ja, in het blokje theater gaan we aandacht besteden aan een jazz musical en dansproductie. En die heet Raging Against Various Elements. Ik heb straks een interview met Conor Schumacher. Hij is de regisseur en de choreograaf van dit spektakel. En het is een spektakel, want die productie heeft in 2025, dus vorig jaar, in 2025. En ook in dit jaar is die veel bezocht en heeft ook prijzen gewonnen. Zoals de prijs De Zwaan. Dat is de belangrijkste dansprijs in Nederland. Schumacher maakte deze productie na het verlies van zijn zus. En hij heeft samen met 6 professionele dansers een productie gemaakt waarin rouw, liefde en levenslust via dansen tot uitdrukking worden gebracht. Je hoort het nu in het indringende fragment I Love You.

0: Dat is heerlijke jazzmuziek van Ben Webster. En hij speelde met op de achtergrond een fantastisch begeleidend combo. For All We Know. Dat is andere jazzmuziek trouwens dan je zult horen in de voorstelling Raging Against Various Elements. En Conor Schumacher die vertelde eigenlijk dat hij geïnspireerd werd door de dood van zijn zuster. Waardoor hij in dans eigenlijk zijn rouwperiode goed verwerkt heeft. En je hoeft niet goed te kunnen dansen om te kunnen rouwen. Je mag ook gewoon bewegen. Dus als je aanleg hebt om te dansen is het prima. Maar als je geen aanleg hebt om te dansen dan is beweging op zich ook al voldoende om je te helpen in een rouwproces. Het volgende is dat op de agenda staat.
1: Studio C, culturele berichten.
0: Juist, Adrie, het is goed dat je me eventjes onderbreekt. Een cultureel bericht. Op zondag 27 september zal schrijver Bas Theeman, hij is journalist en ook medewerker bij Omroep Gelderland, een lezing geven over zijn buitengewone ervaringen eerder in zijn leven. Bij de ontmoeting in Bennekom is er een jaarthema, dat heet Orde en Chaos. En Ben Theeman zal vanuit zijn persoonlijk perspectief praten over die orde en de chaos die hij is tegengekomen. Want hij zou een keer met een paar vrienden parachute springen en hij wil gaan springen, maar hij wordt overvallen door geweldige angsten die hij tot dusverre in zijn leven nog nooit had meegemaakt. Er vindt een onderzoek plaats, onder andere ook met een psycholoog, met een reïncarnatietherapeut. Kortom, hij ontdekt dat hij een zielsverwant is van Morgan. En Morgan is een soldaat die tijdens de Market Garden operatie met de parachute gesprongen is in onze eigen omgeving. Het is een verhaal waarin Bas Theeman ontvouwt wat hij heeft meegemaakt. Het mooie is dat Bas Theeman in zijn boek beschrijft dat hij geen oordeel heeft over reïncarnatie of wat dan ook. Hij vertelt de ervaringen die hij meegemaakt heeft. En wij zijn ook zeer benieuwd als hij straks zondag 27 september om 10:30 in de ontmoeting op de Emmalaan zal praten over zijn ervaringen op het gebied van orde en chaos. We luisteren nu naar Piet Noordijk met Nancy. En dat betekent dat dat ook het laatste nummer is in dit programma. Ik dank Adrie Speckley. Hij heeft de techniek verzorgd in dit programma. En ik hoop dat jullie op de hoogte zijn van sommige culturele evenementen die zich gaan afspelen in Ede en omgeving. Tot een andere keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Zouden zo'n 100 demonstranten zijn. Politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom, lieve luisteraars. Bij Appassionata. Jaargang 5. Aflevering 236. Harry is met welverdiende vakantie. En dan nemen Marcel en ik het volledig over. Vorige week was Marcel met zijn zoon René. En nu, we stoppen een extra pa in Appassionata. Appassionata. Gast is mijn pa, Hovenstad senior. En ik ben Peter Hovenstad. Die ook de knoppen en de schuiven zal verzorgen. Hey pa, zullen we gaan beginnen?
1: We gaan beginnen. Paint it black.

Dat waren de Rolling Stones met Painted Black. Met Brian Jones op de sitar. We gaan nu naar het volgende nummer. Het langste nummer van de avond. We gaan naar Bon Jovi met A Bed of Roses.

0: Dit was een speciale versie van Dumas, van de smokkelaar. Dat gebaseerd op het smokkelen van boter tussen België en Nederland. Van Normaal.
1: Yes. Vanavond hebben we beide muziek aangeleverd. En dat wil zeggen, ik heb de laatste paar van het tweede uur mogen kiezen. Dus dit is nog steeds jouw playlist. Volgende, daar heb jij een apart verhaal mee. Wageningen. We hebben ook een vaste luisteraar. Jorik, goedenavond. Uit Wageningen. Wat is de volgende van jouw playlist?
0: Als je over de Uiterwaarden loopt, richting de steenoven die niet meer werkt, en je komt naar richting een krib, en de dikke mist die gaat een beetje minder worden, dan hoor je de Rijn lopen en dan krijg je deze muziek.

Ja, dit was speciaal voor Jannie. Hier word je er helemaal blij van. We gaan nu naar twee jongens uit Noord-Brazilië met hun gitaar. En ik hou van langzame muziek. Hier is Los Indios Tabajaros met Maria Elena.

0: Dit was de Way Old Friends Do van ABBA. Het grootste exportproduct uit Zweden.
1: Ze hadden zelfs 5% van de wereld omzet in platen in eind jaren 70. 5%.
0: We gaan nu luisteren naar een Nederlandse band. Echt wereldverhaal.
1: Het gaat alle kanten op, hè, Paar. Nog even wat dingetjes. Want we hebben nu voor boomers tot Gen Z als luisteraar hebben we gezien. En het gaat alle kanten op. Maar nu ben ik blij dat je toch in deze 21ste eeuw deze kiest. Ja. Welke komt eraan?
0: Dit is van Direct, wereldband. Soldiers on.

0: Dit was het nummer Daffodils van Raccoon met Bart van der Weijden en de zangeres Faelia. Mooi Nederlands product. Nou krijgen we een nummer, nou gaat alles weer los. Daar gaan we.
1: En wie is het dan? Ja, dan kan je, het is een hele lange intro, kan je helemaal aankondigen. Ja.
0: Dit zijn de Dire Straits.
1: Dire Straits.
0: Met PI, Private Investigation.
1: All right.

Dit was Creedence Clearwater Revival. We gaan nu een nummer krijgen met een heel speciaal stukje muziek erin. Ze komen uit Denemarken. In 1967 is die band opgericht. Ze heette Sir Henry and His Butlers. Het is een nummer met een zakhammetje en een vloeitje eroverheen. En het nummer heet Camp. Probeer het na te doen.

0: Ja, openingsnummer van een van de beste films van de laatste 40 jaar. Dat is in mijn optiek dan. Reservoir Dogs van Tarantino uit 92. Hans Bouwens, George Baker, heeft van het origineel uit 69 nauwelijks een cent gezien. En de opbrengst van deze hit in de US, die haalde maar liefst de 21ste plaats in de Hot 100. Maar de film in 92 die blies nieuw leven in. En daar kwamen met commercials waar het in werd gebruikt toch wel wat knaken uitrollen. En ik hoop dat ze daar nog, dat is volgens mij Hans en Jan Visser, die medeschreef, daar nog wel wat aan overhouden. Kijk, heb jij de film gezien? Reservoir Dogs, pa?
1: Nee, heb ik niet gezien.
0: Niet?
1: Nee.
0: Nee, nou ja, dat is ook misschien een. Dat is eigenlijk Quentin Tarantino mee doorgebroken. En we hebben de volgende staan. En dat is eigenlijk een leuk plaatje. Ik zou de muziek eronder willen zetten, maar dan komen we niet uit. De volgende single. En dit is eigenlijk het enige plaatje van het eerste uur die ik heb uitgekozen, pa. En ik weet toch dat we deze single hadden. Ik was nog vrij jong. Dat is een paar weken geleden. En we hebben de film toen de tijd, toen ik denk ik een jaar of 9 of zo, 8 was misschien, zitten kijken. En in zwart-wit was dat nog. Maar Claudia Cardinale, die heeft een onuitwisbare indruk op mij achtergelaten. Ja. Al was ik 8 jaar. Dat was bij jou ook wel, denk ik.
1: Dat heeft niemand vergeten.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Nee, en ik kan het stoffige in zwart-wit, kan ik nog goed herinneren. En ook dat jij... dat wij er ook samen voor gingen zitten om die te kijken. Ik denk dat bij huidige maatstaven dat ik te jong zou zijn om die film te bekijken. Maar dat kon toen allemaal. Dat was nog in de jaren 70. Mocht dat gewoon. Je hebt een beginstukje.
1: We gaan er een beetje zielig uit, want we komen straks weer helemaal terug.
0: Once Upon a Time in the West. L'uomo dell'armonica. Ja. De man met harmonica.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: shit back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves. Yeah. I hope we pass.
3: Dit was Get Back van de Beatles. Dit was de laatste plaat op het dak van de studio's in Londen. We gaan nu verder met de Moody Blues uit de jaren 60 met Had to Fall in Love.

0: Dit was de Pianoman van Billy Joel. Ging gewoon over iemand in een café. Hij zong gewoon wat daar gebeurde. We gaan nu over naar Procol Harum met A Soldy Dog.
1: En wat meeuwen.

0: Ik wilde ook zo'n pet. De Netflix-series Peaky Blinders hebben van die pet nog een modetrend van gemaakt. Gilbert O'Sullivan. Wat een muziek kwam uit die manrollen toen de tijd. En deze was voor mijn moeder. Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymes. En ik heb nog een volgende gekozen. Die ken jij ook.
1: We gaan naar Griekenland.
0: We gaan naar Griekenland.
1: Naar Demis Roussos. Everett Did the Child. Met I Want to Live.

volgende nummer wat nu komt heeft een hele speciale betekenis. Voor diegenen die weten best wel wie wij bedoelen. Hier komt-ie.

Ja, lekker. En hij was even onverwacht, was hij in de lijst terechtgekomen, zojuist. En dat was met een mooie reden. Hartstikke goed. Ik heb nu Daniel Lohuis deze keer. En ik moet mijn bloedstempel altijd laten gelden in de registratie. Als ik een lijst maak, gisteren ook met de jazz, zat ook blues tussen. Met de Louisiana Blues Club uit 2003 kwam Daniel Lohuis met in mooi Drents, geweldige blues. Meesterlijke Daniel Lohuis met regenblues. Het regent wel hard deze keer.

0: nummer.
1: Nou, ik wil deze even afkondigen, want My Father's Eyes, we hebben natuurlijk, dit is geen blues, maar het is wel blauw. En ik hou wel van die slide gitaar van Slowhand,
0: ja,
1: Eric Clapton.
0: Slowhand, Eric, ja.
1: Yes.
0: Ja.
1: All right.
0: Het nummer wat nu komt, heb ik standaard in de auto als we op vakantie gingen naar een heel bekend land.
1: Dat is, maar maakt niet eens welk land waar we heen gingen. Het zat op een bandje en ik kan me herinneren. Een
0: cassettebandje nog.
1: Een cassettebandje. En dat ik denk ik 5 was of zo. Het was niet een grote hit, zeker niet in de US, het zijn de Amerikanen. Maar Atje Bouwman, die wij ook een paar maanden geleden in de studio hebben gehad voor een interview en bij Appassionata in de uitzending. En van Veronica, die zorgde dat het in Nederland wel een hit werd. Dat is The Boys met Give Up Your Guns.
0: Groot nummer.

0: Ja, Jimmy Cliff die schreef dit in 69. Ik denk, dan pakken we de boomer generatie en mijn geboortedatum weer een beetje bij elkaar. En UB40 was dit in 83. Die coverde Many Rivers to Cross. En voor mij een perfecte song, ook die versie van Jimmy Cliff. En er stond op Labor of Love, lang geleden. En That's What All You Need. Proclaimers, zeg je dat wat, pa?
1: Ja, dat zijn twee broers. Heel speciale techniek hebben ze in hun zang. Het is
0: Greg en Charlie Reed.
1: Ja, ik weet niet anderen welke noemen dat vooral, maar het is heel apart, heel mooi.
0: Ik vind het fantastisch ook hoe hun harmony zingen. En ik zal hem even draaien. De Proclaimers met The King of the Road.
1: King of the Road.

0: We gaan zo'n beetje richting het einde. En we hebben nog wel wat tijd over. Heb je nog een... waar we eigenlijk mee willen eindigen, zoals we vorige keer ook deden. Maar dan bij een... hebben we de concertversie gedaan. Dit is de trilogie waar Paul McCartney altijd zijn concert mee eindigt. En waar het ook het einde is van het album Abbey Road. En... maar we hebben daar nog wel even tijd voor. Want heb je nog een speciaal verzoeknummer, pa?
1: Ja, speciaal, dat moet je opzoeken. Ja, ik heb mijn nummer zat. Ik kan nog wel best wel een uur vullen nog. Maar start er maar in. We praten er wel doorheen.
0: Okay. Dan gaan we gewoon naar het einde. En dan, wat ik zei, Paul McCartney eindigt zijn concert er altijd mee. Live. En we pakken nu de hele trilogie. Plus Her Majesty.

0: Ja, dit was natuurlijk. Dit zijn de laatste tonen van wat Paul McCartney live zou doen. Maar dit is niet het einde van het album. Ik heb nog even wat te zeggen. Pa, bedankt.
1: Oké, het was me waar genoegen.
0: Hartstikke leuk. Dat gaan we nog eens een keer doen.
1: De volgende keer beter. En ik zou zeggen, net in zijn Wageningen. Aju hoor.
0: Oké. Volgende week draait Marcel Moerman zijn Appassionata. En ik ben benieuwd waar hij allemaal tijd voor heeft. Luister volgende week weer op XonFM. Tot die tijd. Pas op jezelf. Pas op elkaar. We gaan eruit met het laatste stukje van het album van Abbey Road. En dat is Her Majesty.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Dit is Gezellig Holland. Een programma met Nederlandstalige muziek. Met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest. En zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie Adrie Spekley.

We zijn deze aflevering van Gezellig Hollands lekker opgewekt begonnen met Vandaag, dat is mijn dag van Rob Zorn. Een vrolijke Nederlandstalige plaat uit 2010 en een prima nummer om ons programma mee op gang te brengen. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands hier op Eenvallei. Een warm welkom aan alle luisteraars in Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal en Woudenberg. Maar natuurlijk ook voor iedereen die verder buiten naar ons luistert. Wilt u reageren op het programma of een verzoekplaat aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. gezellighollands@eenvallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn altijd van harte welkom. Ik heb in Gezellig Hollands al eens eerder een bijzonder nummer gedraaid, waarbij de tekst gewoon door een persoon is geschreven, maar de muziek, het arrangement en de zang met behulp van kunstmatige intelligentie AI zijn gemaakt. Voor liedjeschrijvers kan dat een mooie, betaalbare manier zijn om hun eigen tekst om te zetten in een compleet liedje. De echte muziekkenner zal misschien horen dat er AI aan te pas is gekomen, maar ik moet zeggen, sommige producties klinken inmiddels voor als het goed. Luister zelf maar eens. De tekst van het volgende nummer is geschreven door Dirk Mieves en de muziek en de zang zijn met behulp van de AI tot stand gebracht. Hier is Als ik je nog eenmaal mag zien.

ik maar geweten dat die laatste keer de laatste was. Had ik je nog één keer geknuffeld, nog één keer gezegd hoeveel ik van je hield. We zeggen zo vaak.

0: Heel herkenbaar. Eddie Wally met Gesloten Ogen. Dat is een echte Vlaamse charmezanger die natuurlijk vooral bekend werd met zijn grote hit Shaggy. En Eddie Wally hield van glitter, glamour en grote shows en noemde zichzelf niet voor niets graag The Voice of Europe. Met Gesloten Ogen is trouwens een Nederlandstalige bewerking van een oorspronkelijk Duits nummer. Een echte ouderwetse slager dus. Helemaal in de tijd die zo goed bij Eddie Wally paste. En zoals Eddie het zelf waarschijnlijk gezegd zou hebben, geweldig.
1: Nederlands nostalgie op 78 toeren.
0: Ja, en dan gaan we in deze nostalgie deze week maar liefst 75 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1951. We komen terecht bij de Vlaamse zanger Willy Verdi, die eigenlijk Werner Ferdinande heette. Met dit nummer kreeg zijn carrière in Vlaanderen echt vaart. De titel is op zijn mooie Vlaams Ziede gij mij gerne, oftewel Zie je me graag. Een eenvoudig en vrolijk liedje over de jonge liefde. Later zal Willy Verdi vooral bekend worden als zanger van het betere luisterlied. Maar hiermee begon het allemaal. Uit 1951, Willy Verdi met Ziede gij mij gerne.

0: Daarom zeg ik, zie de gemmegeren met muziek.
1: Dit is Gezellig Holland met een diversiteit aan Nederlandstalige muziek.

0: Ja, dat waren Monique Smit en Guido van der Graaf met Beter Af Alleen. Een lekker vlot Nederlandstalig nummer over de relatie die blijkbaar niet helemaal meer werkt. Soms kom je nu eenmaal tot de conclusie dat je beter alleen verder kunt gaan. Monique Smit kennen we natuurlijk al heel wat jaren en samen met Guido van der Graaf klinkt dit als een frisse en gezellige combinatie.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: En deze week is dat Ramses Shaffy. Ramses Shaffy werd geboren op 29 augustus 1933 vlakbij Parijs. Zijn jeugd verliep niet altijd gemakkelijk, want hij groeide op in verschillende plaatsen en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Aanvankelijk koos Ramses voor het toneel, maar in de jaren 60 leerde het Nederlandse publiek hem vooral kennen als zanger en liedjeschrijver. In 1964 begon hij met het succesvolle theaterprogramma Shaffy Chantant. Daar werkte hij onder andere samen met Lisbeth List, met wie hij jarenlang een bijzondere muzikale band zou houden. Ramses Shaffy was geen zanger die keurig stil achter een microfoon bleef staan. Hij beleefde zijn liedjes. Alles draaide om hem, om gevoel, vrijheid en liefde en vooral om het leven zelf. Dat hoor je terug in nummers die inmiddels echte klassiekers zijn geworden. Zoals Sammy, Laat Me, We Zullen Doorgaan en natuurlijk Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Samen met Lisbeth List maakte hij bovendien het prachtige Pastorale. Zijn leven kende ook moeilijke perioden, maar Ramses bleef altijd die bijzondere artiest die met zijn stem en uitstraling een volledig zaal kon meenemen. Op 1 december 2009 overleed Ramses Shaffy in Amsterdam. Hij werd 76 jaar, maar zijn muziek is gebleven en eigenlijk valt één regel uit zijn eigen repertoire hem misschien wel het beste samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. En daarom zetten we Ramses Shaffy vandaag graag nog eens extra in het zonnetje hier bij Gezellig Hollands. We beginnen met Laat Me. Dit nummer verscheen in 1978 en is gebaseerd op een Frans chanson. Voor de Nederlandse versie schreef Herman Pieter de Boer een geheel eigen tekst. Een tekst die eigenlijk perfect bij Ramses Shaffy paste. Vrij willen zijn, je eigen weg gaan en vooral jezelf blijven. En dan Sammy. Die verscheen in 1966 en werd een enorm succes. Het nummer bereikte zelfs de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Het lied gaat over iemand die wat onzeker en gebogen door het leven gaat. Ramses probeert hem als het ware moed in te spreken. Kijk omhoog, kijk om je heen en probeer het leven weer te zien. We blijven dus nog even in de bijzondere wereld van Ramses Shaffy.

laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak in evenwicht.

soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen bezwaar.

jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Inderdaad, tijd voor het cabaretmoment. En daarvoor gaan we naar een van de meest herkenbare cabaretiers van Nederland, Herman Vinkers. Met zijn droge Twentse humor weet hij van de meest gewone onderwerpen iets bijzonders te maken. In 1987 kwam hij met het programma EHBO is mijn lust en mijn leven. Daaruit horen we nu een nummer waarin zelfs de eerste hulp aanleiding geeft tot de nodige humor. Hier is Herman Vinkers met het EHBO-lied

0: Dat waren Lisa, Amy en Shelley van Oh Jean met een prachtige uitvoering van Toen ik je zag. Deze versie zongen de drie zussen live in de studio van Radio 538. Natuurlijk kennen we het nummer oorspronkelijk van Anthony Kamerling, die het in 1997 als hero uitbracht voor de film All Stars. Oh Jean heeft het lied met hun bekende driestemmige samenzang weer een heel eigen sfeer gegeven. Een bijzondere mooie uitvoering van de Nederlandse klassieker.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: We gaan met z'n allen naar Amsterdam, naar de grachten die al jarenlang bezongen worden in een van de bekendste Nederlandse liedjes. Aan de Amsterdamse grachten werd al in 1949 geschreven en groeide later mede dankzij Wim Sonneveld uit tot een echte Nederlandse klassieker. Nu horen we het zonder zang, maar met volop sfeer. André Rieu en zijn Johan Strauss Orkest nemen het Onze Muzikaal mee langs de Amsterdamse grachten. Hier is André Rieu.

0: 1 Vallei.
1: Het was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

maar bij de meisjes niet geliefd. Want ik was te mager en te lang.

was een joch van amper 15 jaar. Zo'n puistig puber exemplaar. Ik weet nog goed

0: We gaan even terug naar het begin van de carrière van een van onze bekendste Nederlandse talige zangers. Benny Nijman werd geboren in Maastricht en volgde de opleiding aan de Kleinkunstacademie in Amsterdam. En daarna koos hij helemaal voor het Nederlandstalige luisterlied. In 1978 kreeg hij voor het eerst flink wat aandacht met 15 jaar. Zijn Nederlandse bewerking van het Franse chanson Quans Ans van Claude Michel Schoenberg. We hoorden hier dus een jonge Benny Nijman nog voor de grote successen met nummers als Ik weet niet hoe en Waarom fluister ik je naam nog.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Sabine is een singer-songwriter uit Apeldoorn die na haar opleiding aan het conservatorium steeds nadrukkelijker kiest voor Nederlandstalige popmuziek. Stond onder andere al in het voorprogramma van Douwe Bob. Haar nieuwste single heet Zaterdag en gaat over zo'n bijzondere dag die je het liefst nog een aantal keren opnieuw zou willen beleven. Een frisse, vrolijke popplaat met een persoonlijk verhaal. Hier is Sabine met Zaterdag.

Met hart en ziel, dat was Danny de Munk. Het nummer komt uit 2008 en is de titelsong van het gelijknamige album. Met die plaat keerde Danny de Munk weer duidelijk terug naar het Nederlandstalige levenslied. De muziek waarmee hij al vanaf jonge leeftijd zo bekend werd. Het album Hart en Ziel werd een mooi succes en bereikte zelfs de zesde plaats in de Nederlandse albumlijst. En daarmee is een gezellig Hollands alweer bijna afgelopen. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. Het e-mailadres daarvoor is gezellighollands@eenvallei.nl. Wilt u dit programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders op zaterdagmiddag om 3 uur. Ook is deze uitzending terug te horen via de website van Zon 1 Vallei. Ga daarvoor dan even naar Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. De samenstelling en presentatie waren in handen van Adrie Speckley. En we sluiten deze week af met een gloednieuw nummer van Edzilla Robbly. Edzilla zit inmiddels alweer zo'n 30 jaar in het vak en dat jubileum viert ze dit jaar uitgebreid. Haar nieuwe single, Jij was bij mij, is een heel persoonlijk lied. Ze schreef het nummer als dankjewel aan haar publiek en aan alle mensen die haar in de afgelopen 30 jaar hebben gesteund en begeleid. Een mooie warme plaat van een zangeres die nog altijd tot de beste stemmen van Nederland behoort. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot volgende week. Hier is Edzilla Robbly met Jij was bij mij.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

Welkom bij het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. We zitten in de maand september in de afdeling speciale thema-uitzendingen. En dit keer is het thema Bob Dylan. Onder mij hoort u van het album Nashville Skyline, het instrumentale nummer Nashville Skyline Rag. Bob Dylan, er zijn geen superlatieven te vinden om de betekenis van deze man voor de muziek te bedenken. Daarom slechts één ding wat ik maar daaruit ga lichten en dat is deze. In 2016 ontving hij de Nobelprijs voor de poëzie, voor de literatuur. En die verspreking naar poëzie, ja, dat komt omdat de Nobelcommissie zei van ja, zijn liederen zijn pure poëzie. Daar de rest laat ik maar aan het Nobelcomité over. We gaan beginnen met de grootste hit van Bob Dylan in Nederland, Like a Rolling Stone.

Like a Rolling Stone, dat was Bob Dylan. En u gaat het komende uur heel veel Bob Dylan horen, maar ook nummers van Bob Dylan die gecoverd zijn. Want misschien nog wel meer dan alleen zijn eigen nummers, zijn ook heel veel nummers door hem geschreven, gecoverd of door andere andere manieren ingezet voor hun carrière. En hoewel het programma 1960 tot 1975 bevat, zit er bijvoorbeeld ook een nummer tussen wat door Adele werd gezongen. To Make You Feel My Love, waarmee ze in Nederland doorbrak. Ook dat is een compositie van Bob Dylan. Nu van de LP John Wesley Harding, I'll Be Your Baby Tonight.

Bob Dylan was bijna een hoofdleverancier voor mooie nummers van de band The Birds met Roger McQueen. Natuurlijk vooral bekend van het nummer Turn, Turn, Turn. Ook My Back Pages, ook een compositie trouwens van Bob Dylan. Maar dit was oorspronkelijk uitgebracht door Bob op het album Another Side Of uit 1964. Maar deze uitvoering van The Birds is ook prachtig. Dan even een nummer van de meester zelf. Subterranean Homesick Blues.

Een sleutelhanger met minifoto van top-tienersterren, die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instantpudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!

Met deze Bob Dylan compositie was de eerste hit van Stevie Wonder in Nederland geboren. Blowing in the Wind. En hij kwam meteen tot de 9e plaats in de Veronica Top 40. Het hele levensverhaal van Bob Dylan vertellen in dit programma, dat zou A. te veel woorden kosten, B. te veel tijd en C. veel te weinig ruimte geven aan de muziek van Bob. Dus dat gaan we allemaal niet doen. Er is een prachtige Wikipedia pagina in het Nederlands over de hele geschiedenis van Bob Dylan. En daar kunt u alles rustig nalezen. Een klein stukje van die geschiedenis toch dan even. Want Bob onderbrak zijn studie, gaf hem eigenlijk op, begin jaren 60, om te zingen aan het ziekbed van Woody Guthrie, een van zijn idolen. Woody zou uiteindelijk in 1967 overlijden. Hij maakte in 1962 een liedje voor hem, Song to Woody, en het stond op zijn eerste LP. Thank you.

De Amsterdamse band The Hunters. Ze zouden een groot hit hebben met het nummer Russian Spy and I. Maar ze begonnen hun carrière in 1965 met hun eerste single. En de A-kant daarvan was Mr. Tambourine Man. Het werd zelfs een top 40 notering, maar wel gedeeld met The Birds. Want in die tijd werd er nog op titel en niet op band gescoord. En een grote kans is dat die hit voor The Hunters vooral steunde op het geluid van The Birds. De B-kant van die single was ook een Bob Dylan creatie, It Ain't Me Babe. En nog even in Nederland te blijven, wel weer een nummer van de meester zelf van Bob Dylan, maar ook destijds nog vertaald voor Boudewijn de Groot. De komen andere tijden. Het origineel is natuurlijk The Times They Are A-Changin'.

Het Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

andere ook Hattie Carroll, een 51-jarige moeder van 11 kinderen. Zij wordt zo erg mishandeld dat ze eraan overlijdt. En Bob Dylan, begin jaren 60 ook zeer actief in de burgerrechtenbeweging. En onder andere zingend bij de I Have a Dream toespraak van Martin Luther King, maakt daar een protestzong over. Want het vervolg op die moord is werkelijk verschrikkelijk walgelijk. Luister u naar The Lonesome Death of Hattie Carroll. William.

It's All Over Now, Baby Blue. Ook weer een creatie van Bob Dylan, uiteraard, want je hoort alleen maar nummers van Bob Dylan in dit programma. Maar nu uitgevoerd door de formatie Dam, ook weer bekend van vele andere grote hits uit de jaren 60. De meester zelf aan het woord. Uit 1969, een nummer 16 notering in Nederland, I Threw It All Away.

Joan Baez, een zeer belangrijke vrouw in het leven van Bob Dylan. En zij maakte een LP met allemaal liedjes van Bob Dylan. Een dubbel LP zelfs, Any Day Now. Je hoorde Love Minus Zero No Limit. Een nummer oorspronkelijk in 1965 uitgebracht door Bob zelf op het album Bringing It All Back Home. En daarmee zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze speciale uitzending in de september-serie over Bob Dylan. En dat allemaal ter gelegenheid van het 17-jarig bestaan van dit programma, het Muziekmuseum. Wilt u reageren op dit programma, stuurt u het mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een plaat die heel bekend is geworden van The Birds, maar ook weer origineel van Bob Dylan. En we draaien het origineel, Mr. Tambourine Man. Graag tot volgende week met de volgende thema-uitzending van dit jaar.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit het gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers. Samen

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Ivan Elliman en Love Paint. Vervolgens was het de beurt aan Electric Theater met Summertime Hype Not Fever. En vervolgens hoorden we Cutman Drew met The Break. Daarna hoorden we Oliver Cheatman met Get Down Saturday Night. Vervolgens Dead or Alive met You're Spinning Me Around. Daarna was het de beurt aan Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En zojuist sloten we af met ons vleugje trends. En dat was Bedrock met Heaven Skint. En volgende week is er weer een nieuwe 12 inch. Graag tot dan!

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

Mooi zinnetje is dat, hè? You talk far too much for someone so unkind. Nou ja, goed, laten we hopen dat het niet over mij gaat. Nou ja, zoveel praat ik ook helemaal niet, dus ik denk het niet. Ik zeg, joh, de Schotse electropop band Churches met Leave It Race. Dat komt uit 2015. Daarmee zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van het programma Abelian Music van deze dinsdag 15 september vandaag. Aflevering 115. Waarbij we gaan naar nieuwe muziek van iemand die een muzikaal project heeft gestart in Amerika. Hij is ook Amerikaans. Cole Marcus heet hij. Onder de naam Project 633 maakt hij muziek, geïnspireerd door muziek van de bands als 1975. En Goldplay, zijn debuutalbum genaamd Beautiful People, kwam op 7 augustus jongsleden uit. En op het album staat ook de single Jester. Project 633 dus.

Ze heeft Spaans-Duitse roots, deze Sofia Portanet. Je hoorde haar met Real Face uit 2024. Leuk detail, ze werd geboren op de dag dat de Berlijnse muur viel. Geboren in Kiel in Duitsland en ook nog opgegroeid in Parijs trouwens. En ook nog Spaanse roots. Nou ja, je raadt het al. Ze kan spreken en ook zingen trouwens in meerdere talen. Dat is niet zo gek in dit geval. Daarvoor hoor je dus het Amerikaanse muziekproject van Cole Marcus. En het project heet Project 633. Zijn nieuwe single die heet Jester. Ze maken een mix tussen dreampop en indiepop. De Duitse band Clear Coast uit München. De vierkoppige band kwam met de naar zichzelf genoemde debuut-EP in 2021. Vorig jaar augustus kwam het debuutalbum Departure uit. En Clear Coast die heeft een nieuwe single en die heet 202.

Vorig jaar viel het doek voor deze vierkoppige Britse band genaamd Another Sky. Je hoorde Apple Tree uit 2019. En daarvoor is de nieuwe single van de Duitse band Clear Coast. Die heet 202. Zometeen muziek van de Australische band Balu Brigada. Maar allereerst, Nieuw-Zeelandse band moet ik zeggen. Oei, die fout moet je niet maken, hè? Australië en Nieuw-Zeeland, dat bijt elkaar wel een beetje. Tenminste, dat zie je wel eens in films. Of het echt zo is, geen idee. Maar eerst naar Canada met Dilly Dally. Dit is I Feel Free.

Even lekker die keel schrapen. Dat is wel gelukt, denk ik, bij Dilly Dally. De Canadese band, je hoorde I Feel Free uit 2018. En daarvoor dus de Britse band die niet meer bestaat. Another Sky met Apple Tree. En dat kwam 2019. Je luistert naar het programma Abelia Music. Iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur bij Eén Vallei. Jouw wekelijkse portie indie, maar niet voor lang meer. Want over een aantal weken dan stopt dit programma definitief. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Dat doen we later wel. We gaan nu naar muziek van de vierkoppige band Balu Brigada. Begon in 2016 in Auckland, Nieuw-Zeeland. Debuutalbum Portal kwam uit op 29 augustus 2025. Van het album kwam ook de single Sideways, die ook bij Abelia Music onder de aandacht stond. Inmiddels is de band weer toe aan nieuwe muziek. En die is er in de vorm van een nieuwe single genaamd Bad Head.

We bleven even in Nieuw-Zeeland, want deze singer-songwriter Lord komt daar natuurlijk ook vandaan. Team hoorde je uit 2013. En daarvoor dus de nieuwe single van de vierkoppige band uit Auckland, Nieuw-Zeeland, Baloo Brigada. Hun nieuwe single die heet Bedhead. Dan gaan we naar de buren. De Australische band DMA's werd opgericht in 2012 in Sydney. De driekoppige band heeft al veelvuldig onder aandacht gestaan bij Abelian Music. Dat deden ze in 2016 met de nummers In The Moment en Timeless, afkomstig van een debuutalbum Hills End. Het huidige album dat naar zichzelf genoemd is, is album nummer 5 en die verscheen op 21 augustus jongstleden. Van het album komt ook het nummer E-mails met een Z.

Model, DJ en uiteindelijk singer-songwriter, deze Canadese Goldie Boutier. Je hoorde haar met Pretending uit 2023. En daarvoor dus de nieuwe single van de Australische band DMA's. En die heet Emails met een Z op het eind. Zometeen gaan we naar de huidige single van de Amerikaanse band Interpol. Maar allereerst deze band uit Nederland, Rondé. We are one.

0: uit 2015. Rondé. We Are One. De driekoppige Amerikaanse band Interpol kwam op 28 augustus jongstleden met het inmiddels achtste studioalbum This Mirror Waits a Ton. Van het album kwam onder andere eerder al het nummer See Out Loud als single uit, die ook onder de aandacht stond trouwens bij Abedi Music. Nu is de beurt aan het nummer Iron City.
1: Alone in Central Park when

Hij heet eigenlijk Nicholas Carpenter, maar werkt onder artiestennaam Medium Build. De Amerikaanse singer-songwriter groeide op in de staat Georgia, maar woont tegenwoordig in Alaska. Zijn debuutalbum kwam uit in 2016 met als titel Falling Apart. Daarna ging het hard, want inmiddels heeft hij 6 albums op zijn naam staan. En de meest recente kwam op 4 september uit en heet King of Having Fun. Van het album komt ook de single Armor. En die hoorde je zojuist als ene laatste plaat in het programma Abelia Music voor deze week. Dus dank ik je alvast voor het luisteren. En dan wens ik je nog een fijne rest van de dag voor zolang die ook mag duren nog. Misschien heel kort, misschien heel lang. Dat hangt er vanaf wanneer je luistert. Wil je het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan. Dat kan op vrijdagmiddag om 5 uur. En op zaterdagavond om 7 uur. Alles nog rustig op je gemakje nalezen. Kan ook via de website abelion.nl. Dus abelion.nl. En daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet. Met ook nog een korte biografie, beschrijving, hoe je het noemen wil. En met een beetje geluk ook nog een link naar YouTube of naar Spotify als er geen YouTube link is. Dus abelion.nl, ga daar zeker even een kijkje nemen. Dan blijf je helemaal fantastisch op de hoogte, zullen we zeggen. Nou, dank voor het luisteren. Dan gaan we nog naar 1 plaat luisteren. Dat komt van de Australische producer Flume. En dat doet hij niet alleen. Dat doet hij samen met zangeres Kay. Never Be Like You. En dat komt uit 2016.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: Een hele goede avond en welkom bij deze speciale uitzending van de Weekendploeg. Want het is een hele speciale uitzending. We zitten hier namelijk niet met z'n drieën hier vanavond. We zitten namelijk met nog iemand in de studio en dat is niemand anders dan DJ Tymo. Welkom!
1: Ja, dankjewel.
0: Het is geweldig. We gaan er een leuke show van maken. Tymo die maakt muziek met... bekende nummers.
2: Hoofdletter M.
0: Met de hoofdletter M. En veel hardstyle remixes, maar later meer over dat. We gaan nu eerst luisteren naar een heel ander nummer, namelijk Supersonic. Van de wereldband Oasis. Ze kondigde maandag aan dat je kon gaan inschrijven voor de verloting van tickets voor hun wereldtournee volgend jaar. En dat komt tot en met gisteren, dus heb je dat nog niet gedaan, dan ben je niet welkom.
3: Helaas.
0: Wij hebben dit wel gedaan, Evan en ik, en dit is Supersonic van Oasis. Een bangertje hoor.

0: die prachtige Engelse klanken van Oasis op hun nummer Supersonic. I'm feeling supersonic. Heerlijk om naar te luisteren als je een beetje lekker voelt, lekker in je vel zit. En ik hoop dat jullie ook lekker in jullie vel zitten, mannen. Wat fijn dat we er allemaal zijn. Ik heb je net al een beetje geïntroduceerd. Zou ik Tuimo zeggen of Tim?
1: Zeg maar gewoon Tim hoor, dat is wel prima.
0: Gewoon de echte naam, Tim.
1: Ja, ja, dat is goed.
0: In plaats van de artiestennaam. Tim, fijn dat je er bent. We gaan het later nog hebben over jouw muziek. Ja, hoe zou ik het omschrijven? Het zijn hardstyle remixes, hè?
1: Ja, vooral dat, ja.
0: Ja, ja. Nou. Oude muziek, hits gaan we draaien. Maar er komt ook nieuwe muziek, dus blijf vooral luisteren.
2: Goh, ben benieuwd.
0: Maar wat wij in deze show altijd even doen is vragen hoe de week was. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij Dirk. Heb jij... Even de knopjes los hoor. We zijn ook net binnen hoor, dames en heren. Het is weer
2: we zijn
0: niet
2: om 1 over 8 de studio ingelopen.
3: Zware werkweek gehad.
4: Ja.
0: Ja, hele zware werkweek gehad, ja?
4: Ja, gewoon lekker druk, lekker bezig. En even kijken, natuurlijk trainen natuurlijk geven aan de jeugd.
0: Ja.
4: En pubquiz gedaan gisteren.
2: Oh, laatste.
4: 7e geworden van de 17.
0: Zo, met wie heb je gespeeld?
4: Ja, mag ik dat zeggen?
0: Jawel hoor.
4: Oké. Okay. Met Herbert en Philip.
0: Oh ja, ja van de, via de voetbal kennen we die ook.
4: De lokale Luntse melkboer.
0: Oh,
2: Zeurink.
4: Hé, hey, dan maak je reclame.
2: Nee, dat mag wel zeggen. Gewoon plaats en locatie en naam bepalen.
4: Oké. Okay. Nou ja, en 7e van de 17.
0: Nou, op zich goed hoor.
4: Ja, maar ik
2: als je nu naar rechts kijkt.
4: Nee, met minder geen genoegen. Als ik rechts kijk, ja, zie je links niks.
0: Hé, hey, Evan.
3: Zware werkweek gehad.
4: Oh, dat je doet gewoon elke keer.
0: Ja, ik vraag het nu aan Evan. Ik ben hartstikke benieuwd.
2: Nou, ik lag zondagnacht om 1 uur.
4: Wow, hij begint ook echt met zondag.
2: Oh, werd ik wakker, ja? Heel bednat.
0: Heel
2: zweten,
0: bednat.
2: Zweten, ja. Zweten.
4: Oh, je bed geplast.
2: Ja. Dus toen ik mama... En toen...
4: just killed a man.
2: Dus moeder zijn bed schoonmaken en dan een luiertje om. En toen...
4: Lekker hoor. En gebruik je dan ook Zwitserl?
2: Nee, nee, alleen babydoekjes. Maar goed. Nee, toen heb ik van 1 tot 8 een beetje met griep wakker gelegen. Toen dacht ik, dit is niet goed.
0: Dat is niet lekker, nee.
2: En toen ben ik nog 3 dagen een beetje grieperig geweest. En toen moesten we de donderdag weer tegenaan, de ProRail.
4: Nou,
2: want
4: mensen...
2: die trein reed natuurlijk niet dinsdag door al die spoorstaven die ook in Lunteren lagen. Dus iedereen was keiboos op mij.
0: Ja, jij loopt natuurlijk
2: want, iedereen zei, jij was ziek, maar je hebt gewoon die staven erop gegooid. Toen zei ik, oeps, betrapt.
4: Maar ja, die mensen die dat gedaan, die sporen niet, hè?
0: Nou, een goeie.
2: Heb je wel gemist, Dirk.
0: Maar Tim.
3: Zware werkweek gehad.
4: Hebben we geen lachband?
5: Nou, ik heb een mooi rustig weekje gehad eigenlijk.
0: Rustig weekje?
5: Ja. Nou okay. Ja, ik ben nu ook vooral alleen met muziek bezig eigenlijk.
0: Ja.
5: Dus,
4: ja, zoals heel veel DJ's.
5: Ja, ja, die doen dat wel vaak, hè. Maar, ja. Ja, maar ik heb deze week gewerkt aan een nieuw nummertje die zo te beluisteren is. Hier zo, primeurtje.
0: Ja, ik heb hier een USB-stickje naast me liggen en die gaan we zo meteen even inpluggen. Dus,
4: ja. Ja, de mensen kunnen niet zien, maar
0: luisteren.
4: Die zitten in een koffer.
0: Ja, die zitten in
4: en
0: een
4: koffer. En daar zit een koffer omheen.
0: En daar zit een code op en die ga jij ons zo geven en dan gaan we er uiteindelijk komen.
5: Zeker weten, zeker weten. En, ja, en ik heb gisteren nog een bruiloft gehad, dus dat is altijd leuk.
0: Was dat een leuke bruiloft?
5: Ja, heel zeker.
0: Want je hebt nog wel eens op een bruiloft en dan denk je, nou...
4: Nee,
0: leuk dat zij getrouwd zijn, maar dat feest dat...
5: Ja, dat heb je wel af en toe, maar nee, dat was hartstikke gezellig, ja.
0: Ja, fijn om te horen. Nou, mijn week was wel lekker.
4: Vraag het even van jezelf.
0: Ja, ik denk, begin gewoon te praten.
2: Hoe was het met jou, Gerbrand?
0: Hé, hey, Gerbrand.
3: Hey, zware werkweek gehad.
0: Nou, niet zwaar. Gewoon lekker eigenlijk. Een beetje school, een beetje thuisstudie. Vandaag een dagje gewerkt om een centje bij te verdienen.
4: Oh, wat heb je allemaal gedaan?
0: Ja, ik ging afwassen. En zo'n zaal moest dus leeggehaald worden en er moesten bedden weg en dergelijke. Ik werk bij een groepshotel, dus er gebeurt altijd van alles. Nou, prima dag.
2: Ja. Leuk.
0: Weet je waar het eigenlijk wel tijd voor is? Want het is alweer bijna 7:15.
3: De Kate Knaller.
0: Ja, en deze week hebben we een keetknaller van normaal. Dit nummertje kwam ik van de week keer tegen toen ik op Spotify aan het struinen was. Het is een goed nummer van normaal. Niet heel erg bekend. Het komt uit een album van hun Naar het Café 1987. Maar ik denk dat die wel vaker gedraaid mag gaan worden als dat die gedraaid wordt deze dagen. En helemaal omdat Benny Jolink deze week een oeuvreprijs Hollandse meester van Buma NL heeft gewonnen.
4: Ja, gefeliciteerd Benny.
0: Buma Cultuur kent de eretitel Hollandse meester toe aan iemand die langdurig heeft bijgedragen aan de Nederlandse muziekcultuur. En als je het mij vraagt, heeft Benny Jolink dat zeker gedaan.
4: Zeker.
0: In dit nummer is hij heel vooruitziend. Hij zingt over Ik weet nergens van. Een soort Mark Rutte dingetjes. Goed verhaal.
4: Benny was zijn tijd ver
0: en,
4: vooruit.
0: Redelijk catchy.
4: Of niet, Evan?
0: Normaal bij een van

0: jij vandaan?
1: Dit was Robert van Hemert met Zandloopsters. Dan gaan we natuurlijk weer naar het nieuws van de week. Jan G. uit Overasselt, aangehouden in Duitsland voor drugssmokkel.
2: Jan G. Ze hebben hem te pakken.
1: Ja. Ze hebben hem te pakken. Die 4 ton drugs, ter waarde van 40 miljoen of zo, die hebben ze even meegenomen.
3: Ja, hoe kan hij nou nu gepakt worden?
1: Ja, omdat hij waarschijnlijk het probeert vanuit Nederland weg te smokkelen verder naar een ander land. En dan daar is hij gepakt in Duitsland.
3: Maar had hij daar niet beter even mee kunnen wachten? Of werkt
1: tot de storm ging liggen. Nou, ik denk als jij in zo'n situatie was, dat je daar wel zo snel mogelijk Nederland uit wilt.
3: Ja, waarom juist zo snel mogelijk? Want ze houden je natuurlijk ontzettend in de gaten.
1: Ja, nou ja, wat had die man dan moeten doen?
3: Halfjaartje wachten. Sabbaticaltje.
1: Sabbaticaltje. Verstoppen in het bos en hopen dat hij gekogel ging vangen.
2: Sabbaticaltje.
3: Precies. En die 30 die zitten toch vast.
2: Ja, ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat. Ik hoop ook dat ze alle wapens...
3: Ik niet, mij boeit het helemaal niks. Jan G, zijn schuld, dikke bult.
2: Ja, dat is zo.
1: Dat is wel
2: van de week was ook weer Prinsjesdag. De miljoenennota ging weer over de tafel heen.
3: Ja.
2: En ja, eigenlijk was het een beetje zoals vanouds. Altijd best wel een gezeik in die politieke beschouwingen. En ja, Prinsjesdag, de prinsesjes kwamen even langs. Ja. En die stilden de show, want die zagen er weer alle drie hartstikke goed uit. Ja, ze zijn nu ook alle drie 18, hè, Dirk?
3: Ja, ik ben 36, dus voor mij zijn ze het alsnog te jong.
2: Nee, ja, maar...
1: Prins Dirk.
2: Gelukkig hebben we nog geen camera. Dat...
3: Even serieus, ik zou echt een hele goede prins zijn, denk ik.
2: Ja?
1: Hoe zou jij ertussen lopen?
3: Nou ja, als ze... willen we hem Alexander Prins Pils noemen?
1: Ja.
3: Dan hebben ze voor mij denk ik helemaal een geweldige bijnaam, denk ik.
1: Maar hoe kan het dat die drie vrouwen nog steeds vrijgezel zijn, Dirk?
3: Dat is corruptie. Dat is
4: dat weet je misschien
3: opgezet.
4: Niet.
1: Het wordt allemaal geheim gehouden.
3: Het wordt allemaal geheim van IVD.
2: Ja, allemaal geheim.
3: IVD,
1: stiekem, die Gerbrand, die zit daar gewoon hè, bij Prins Pils op de zondagochtend.
2: Die Ariane, die is me niet onbekend, zeg maar.
3: Nou, ik denk dat Gerbrand andere interesses heeft op dit moment.
2: Ja, dat kan misschien ook nog wel. Ja.
3: Maar dat is misschien voor een andere radioshow.
2: Denken jullie dat de politiek er nog uit gaat komen?
3: Nee. Politiek. Ik denk wel dat ze eruit gaan komen.
2: Ja?
3: Met z'n allen, denk ik. En dan we gewoon nieuwe verkiezingen krijgen.
1: En wat wordt het dan? Weer nieuwe verkiezingen binnen een jaar.
3: Ja, maar
1: ze hebben jou nodig. Of Tim?
3: Ik zou een goede... hoe noem je dat?
1: Wat, minister?
3: Ook. Ook, maar ik... koning. Maar dat we gewoon teruggaan naar de middeleeuwen. Dat de koning alle macht heeft.
2: Ja, die Dirk wil gewoon koning worden.
1: Misschien wel keizer Dirk.
3: Keizer, koning, keizer, admiraal.
1: Nee.
3: Wat dan?
1: Ik zei de eerste twee letters.
2: Ja, hij zei de Duitse benaming voor koning.
3: Duitse benaming voor koning?
2: Ja,
1: koning, ja.
2: Koning. Maar, wat ook weer gaande is, is...
3: Komt hij in je puzzel voorbij?
1: Nee, dames en heren, ik ga proberen die sudoku af te maken aan het eind van de uitzending. Ik hou jullie op de hoogte.
2: Okay.
3: Nou mensen, ik zal u wel vertellen, dat gaat hij niet redden binnen een uur.
2: Dirk, iets heel anders, hè?
3: Oh, ja, vertel. Max Verstappen.
2: Jij springt uit een vliegtuig met een parachute.
3: Ja.
2: Wat zou je dan doen? Of op de heide landen, of in een boom... In Renkum.
3: Ik denk mezelf knijpen, want dat betekent denk ik dat ik aan het dromen ben. Ik spring niet uit een vliegtuig.
2: Zou je dat nooit doen, nee?
3: Nooit. Ik heb hoogtevrees.
2: Jij, Tim, zei, heb je wel eens gedacht van ik wil als parachute springen of skydive of weet ik
4: niet. Nou, ik heb nog geen plannen, maar ik zou het best een keertje doen, hoor.
2: Je zou het niet afslaan?
4: Nee.
2: Nee, nee. Nou ja, een militair parachutist is vanmidden nog in een boom beland op de heide bij Renkum. Hij zat een uur vast op ongeveer 7 meter hoogte en moest worden gered door de brandweer.
3: Brandweer Lunteren?
2: En niet door brandweer Lunteren. Ik denk brandweer Renkum. Hij was aan het oefenen voor de Airborne en dat ging niet helemaal goed. Ik hoop dat het zaterdag beter met hem gaat.
3: Lekker blijven oefenen ook.
2: Blijven oefenen. En,
3: maar dat is toch niet zo moeilijk? Het is gewoon een koordje trekken en hup.
2: Ja, ik snap er ook niet zoveel van. Maar ja, iedereen kan het blijkbaar.
3: De beste man is toch niet hopelijk van beroep parachutist?
2: Ik hoop het niet. Meer weet ik niet. Hij is wel militair.
3: Oh, ik dacht dat jij helemaal gefocust had op dit nieuws.
2: Nee, ik heb me meer bezig gehouden met iemand anders.
3: Ah,
2: namelijk
3: bruggetje.
2: Tymo.
1: Zo.
2: Ook wel,
1: dat is soepel, hè? Dat is soepel.
2: Voor de bekende ook wel bekend als Tim. En daarom spreek ik me ook aan met Tim. En ik wil het eigenlijk met jou hebben over jouw muziekcarrière. Jij maakt remixes van populaire nummers. Hardstyle remixes. En jouw eerste nummer gaan we straks naar luisteren. Ja, hoe ben je eigenlijk begonnen? Hoe lang is dat geleden?
4: Ja, dat was in de coronatijd. In, even kijken, 2021 of 2022 in die tijd.
2: Ja.
4: Ja, toen had ik eigenlijk heel veel tijd over. En toen dacht ik van, laat ik eens muziek gaan maken of zo. Of ik weet ook niet meer precies. Maar ja, dat leek me toen leuk. Dus zo ben ik daarmee begonnen.
2: Heel onerbiedig gewoon een beetje aanklooien eigenlijk?
4: Ja, eerst wel, ja. En, ja. Eerst klonk het helemaal nergens naar natuurlijk. Maar nee. Ja, dan ben je dan veel mee bezig. En dan word je er steeds beter in. Dus ja, toen op een gegeven moment toen ben ik dus wat dingen online gaan gooien.
2: Ja.
4: En ja, dat pakte toen langzaam goed uit. Gelukkig. Dus toen was het een beetje uit de hand gelopen. Toen en, ja, was het geen hobby meer.
2: Nee. En ondertussen heb je meer dan 300.000 maandelijkse luisteraars op Spotify. Heb je al een aantal optredens gehad in Duitsland en
3: Edisons?
2: Oostenrijk.
3: Edisons?
4: Nou, dat nog net niet. Nog net niet.
3: Grannies. Ja, ik heb gehoord dat je er dicht tegenaan zit.
4: Ja, ik hoop het.
1: MTV Award.
2: Ja, optredens in Duitsland en Oostenrijk heb je wel gehad. Want daar zit... ja, een beetje veel mensen die jouw muziek luisteren, toch?
4: Ja, in Duitsland vooral, ja.
2: Ja,
4: ja, die staat, kan zeg maar precies alle statistieken zien ja. Op zo'n Spotify-app. En dan ja, staat Duitsland bovenaan, onder Nederland. Dus,
2: oh ja. Ja.
1: Dat is niet meer openbaar, want ik wilde nog checken van... meestal kon je die top 5 altijd zien van de top 5 steden. Maar dat,
4: ja, dat kan op de computer nog wel. Volgens mij op mobiel niet, denk ik.
1: Oh,
2: oh ja.
1: Ik even op zitten kijken.
3: Maar waar komen jouw luisteraars vandaan dan? Een beetje bovenin Duitsland? Onder?
4: Ja, overal uit Duitsland eigenlijk.
3: Onder of boven?
4: Maar goed dat we geen camera hier hebben. Maar,
2: maar jouw carrière ging eigenlijk een beetje van start met aanklooien in de coronatijd. En op een gegeven moment kwam je met het nummer Stamp on the Ground, Hardstyle Remix. En dat is eigenlijk de eerste die een beetje viraal is gegaan, toch?
4: Ja, dat was
2: die
4: de eerste.
2: Hebben opgepikt.
4: Dat was de eerste die een beetje opgepikt werd, ja.
2: Ja, en heb je nou een idee hoe dat kan?
4: Nou, niet helemaal precies eigenlijk.
2: Nee.
4: Ik heb wel een beetje, toen ik ermee begon, ik heb wel een paar dingen gedaan om dat nummer een beetje te promoten.
2: Ja.
4: Bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Ik ging toen bijvoorbeeld bekende playlisten opzoeken, bekende hardstyle playlisten.
2: Ja.
4: En dan vroeg ik aan een maatje van me of ik zijn Instagram account mocht lenen. En dan ging ik kijken of ik die persoon kon vinden op Instagram van die playlist.
2: Ja.
4: En dan stuurde ik zo van... Hey, ik luister altijd naar je playlist tijdens sporten. Wil je ook even dit nummertje erin gooien? Zo. En er waren nog best wel wat die dat toen deden.
2: Dus, best een slimme tactiek eigenlijk.
4: Ja, dat is lang niet gek, hè?
2: Dus, als sta je er in één keer wel tussen.
4: Als er nog nieuwe artiesten of muzikanten luisteren, dan hier heb je een gouden tip. Zo kun je beginnen.
2: Nou ja, we gaan er naar luisteren. Het eerste nummer van Timo, wat echt werd opgepikt door een hele tactische reclame.
4: Tactische meesterzet.
2: Stamp on the Ground, Hardstyle Remix, Timo. Zometeen nog veel meer, zelfs nieuwe muziek. Allemaal hier, op 1 Vallei.

0: De
1: haan.
0: Haan niet vergeten.
2: Oh, gimme, haantje gimme, erbij.
0: Gimme. Remix van Tymo. Hij zit hier bij ons in de studio. Daar zijn we hartstikke blij mee. Gelijk steeds, nog ja. Een vraagje. Gimme, gimme, gimme is dus een van de nummers die bij jou misschien wel het hardst gaat.
3: Heeft Abba toestemming gegeven toen ze dat nummer van jou afpakte?
1: Nee, dat hoeft tegenwoordig. Ja, oh, toen ze van mij afpakte. Ja. Nee, daar moet ik nog even rechts vaak over aanspannen.
2: Ja. Ik ga dus ondertussen Clash of Clans spelen.
3: Nee, dat ging per ongeluk af.
1: Ja, ja.
0: Maar heb je daar nog toegang?
1: Ja, die carnaval,
2: de kapotte kachels mocht het niet.
1: Ja, dat klopt. Maar hun hebben ook de tekst en zo aangepast. En dan moet je dus wel toestemming hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ja, er is toen een keer een regel veranderd in 2020 of zo. En sindsdien hoeft hij voor koffers niet meer expliciet toestemming te vragen.
0: Oké. Okay.
1: Dan kun je gewoon een licentie verkopen. En dan gaan ook automatisch het auteursrechtdeel gaat gewoon naar de originele songwriters en zo. Van het originele nummer, zeg maar.
2: Okay. Dus hij verdient niet aan Gimme, Gimme, Gimme?
1: Jawel. Want je hebt auteursrechten en je hebt ook de master royalties. Dat is de audio zelf. En de auteursrechten is de compositie en de tekst en zo.
2: Oh.
1: Dus die compositie en de tekst, dat deel gaat naar de originele songwriters. En de masterrechten, die gaan naar mij, zeg maar.
0: En wat mij opvalt bij heel veel van jouw nummers en ook bij Gimme Gimme Gimme. Aan het einde horen we hier een haan. En bij andere nummers hoor je wel weer eens iemand wat schreeuwen of zo. Je hebt gewoon elke keer aan het einde is nog een keer wat leuks.
1: Oh, ja, dat heb ik al af en toe een keer gedaan. Ja,
0: een soort gimmick is dat.
1: Ik heb nu al een tijdje niet meer gedaan eigenlijk. Maar dat vond ik toch grappig of zo.
3: Ja. Gerbrand is al jaren een hardcore fan van jou.
0: Ja,
1: mooi om te horen.
0: Ik vind het geweldig, jongens. We moeten ook door met je show. Zometeen.
3: Show must go on.
0: Ik denk nog een klein kwartiertje gaan we naar nieuwe muziek luisteren van Tymo. Maar we gaan het eerst over hele andere dingen hebben. En dat is de warming up. En bij de warming up hebben wij het over sport. En er valt veel te bespreken, jongens. Oh. Het is ongekend. De warming up.
3: Zullen we maar beginnen met het trieste nieuws. Waarom in Lunteren de stok
0: half stok
3: hangt.
2: Ja. Hebben ze jou al gevraagd, Dirk?
3: Uiteraard, maar
0: Lodewijk Druijt weg bij VV Lunteren 1 als hoofdtrainer na opmerkelijke mededeling.
2: Ja, hij gaat Bangladesh onder 17 coach voor 2 maanden. Mm-hmm. En dan heeft hij vorige week zaterdag, terwijl het seizoen eigenlijk al begonnen was bij Lunteren, bekendgemaakt dat hij vanaf deze zaterdag 2 maanden weg zou gaan. En dat pikken wij niet, hè, Lunteren?
0: Nee, als jij aan het begin van het seizoen of überhaupt gewoon in één keer zegt ik ga 8 weken weg, een week voordat je gaat. Ja, dat kan natuurlijk niet.
3: Moet je ze op je werk doen.
0: Dan worden ze ook niet blij.
2: En wat een salaris krijgt hij bij dat Lunteren.
0: Ja, daarom. Daar moet over nagedacht worden. Maar nu zoeken ze dus een nieuwe trainer. En je vroeg het al even. Maar Dirk, hebben ze jou gebeld?
2: Nee.
0: Jammer.
3: Maar, sorry, daar kan ik helaas geen mededeling over.
2: Maar jouw loyaliteit ligt denk ik bij de 17-2, of niet?
3: Ik mag er niks over zeggen.
2: Oh.
3: En mijn zaakwaarnemer
2: zit naast je.
3: Mag ik niks van zeggen.
0: Nou, duidelijk. Een andere nieuwe trainer. De nieuwe trainer van het Nederlands elftal heeft vandaag voor het eerst zijn selectie bekendgemaakt. En daar vallen een aantal dingen in op. Ruben van Bommel en ZGL zijn erbij. Maar wie ontbreken dan? Memphis Depay en Wout Weghorst.
2: En Jordi Braber en Remco Verlagen.
0: Ja, die zitten er ook niet bij.
2: Niet te vergeten.
3: Remco Verlagen, die is op vakantie, toch?
1: Nee, die is alweer terug.
3: Is hij alweer terug?
0: Ja. Ze had zomaar opgeroepen kunnen worden.
1: Had zomaar gekund, ja.
0: Ja, vaag bekende is dat van Tim. Ja. Zou zijn broertje kunnen zijn. Of zo, weet het niet.
1: Hij kwam nog wel eens thuis bij ons.
0: Wat vond je ervan, Dirk?
3: Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ik had nooit verwacht dat hij zou gaan stoppen natuurlijk.
0: Wie?
3: We hebben het toch over Sinterklaas?
2: Sinterklaas is ook gestopt. Ben je daar ook al voor gevraagd, Dirk?
3: Ja, ook daar kan ik helaas niks over zeggen.
2: Daan Schuurmans werd het niet, die andere vent werd het niet.
3: Wie jij ook niet. Je dan over? Nee, ik zeg niet dat ik het niet word.
2: Dirk van mij.
3: Dag hoor.
0: Dag hoor. Ronaldo die gaat wel lekker door, want hij is weer opgeroepen van de nationale ploeg.
2: Hij moest wel presteren, zei die trainer, anders gaat hij er weer uit. Maar ja, daar geloof ik natuurlijk helemaal niks van.
3: Want dit is echt poep, inderdaad.
2: Ja, want die trainer laat hem er gewoon lekker in staan, hoor.
0: Ja.
1: Nee, maar ze hadden toch ook een nieuwe trainer? Sinds een tijdje.
2: Oh, dat weet ik niet.
0: Daarom hebben we het niet bedacht. De nieuwe bondscoach, Jorge Jesus, heeft de 41-jarige aanvaller weer opgeroepen. voor de komende Nation League wedstrijden.
2: Hoeveel goals moet hij nog? 20? Iets in de 20, ja, toch? Voor mij een paar weken geleden was het 23. Dat
0: als
2: zou,
0: hij er nog
2: mij,
0: vijf, ja, 23 had hij gescoord?
2: 22 nu nog, 21?
0: Dan zit hij op de 1000. Maar hey Evan, Van Gerwen, die verraste door een uitschakeling, hè?
2: Ja, ik heb gisteren...
0: De PDC is geland in Amsterdam.
2: Ik moet iets bekennen. Ik zat gisteren aan die eettafel bij mij. Ik zat de sudoku te maken, net weer zoals net. En, en ik zie opeens Erik Haas, mijn vader, dat aanzetten. Toen zag ik opeens... Het is nu al september en ik schrok van die scoreborden. En die scoreborden hebben ze al sinds januari. Dus dat betekent...

0: Ja, weet je, en dan sta je daar. En dan zie je je vrouw. En die kinderen. En dan denk je, ja. Ik moet ook gewoon raak gooien ook.
1: Dan doe ik
0: dat zie mijn kinderen nooit. Dus nou moet ik laten zien dat ik het wel ergens voor doe voor de datte. Dus ik moet raak gooien. En ja, het is me gelukt.
1: Ik wist niet dat ze schravens anders zo praten.
0: Ik dacht, ik ook niet.
2: Nou, het is...
0: Maar laten we maar teruggaan naar de muziek. En niet zomaar muziek. Hele spannende muziek namelijk. Een beetje ethisch.
2: Oh, woep woep, it's the sound of the police.
0: Ja. Klopt helemaal. Dit is The Police met Don't Stand So Close To Me. Zijn we ze? Hey, daar heb je ze.
1: Wat een DJ, hè?
0: Ja, geniet ervan. Ah, zometeen nieuwe muziek van Tijn.
2: Van The Police? Oh.
0: Blijf vooral hangen.
1: Bijna hetzelfde niveau.
0: Ja.

0: Rhythmics. En dan gaan we nu eventjes naar wat je allemaal kan gaan doen in het centgebied hier zo. En dan voor wil ik graag Evan het woord geven.
1: De airborne luchtlandingen zijn weer morgen op de Ginkersheide met parachutisten, luchtprogramma en de herdenking. Vintage Guitar Show Veenendaal, zaterdag in de Basiliek, een groot internationale beurs vol bijzondere en vintage gitaren.
0: Oh, interessant.
1: Emaus Jaarmarkt in Wageningen, overpakken Wageningen tegenwoordig rugby. Van 12 tot 4 met Curiosa, vintage, boeken, kleding en modeshow. Ook in Wageningen, op het Hooilandpleinconcert. Oh, het Hooilandpleinconcert. Zaterdagavond live muziek en dans rond het plein. Verlichting met duizenden lichtjes. Weer is in Wageningen. Het oogstfeest Wagenings wijngoed. Die gerbelt het er zin in hoor. Alleen zondag met live muziek, rondleidingen, hapjes, wijn of druivensap.
2: Ik denk dat ik naar Wageningen.
1: Ja, ik ga ook naar Wageningen. Zullen we bij RTV Rijnstreek solliciteren, Dirk?
2: Onze nieuwe collega's.
1: Ja, van Rijnstreek. Hé, hey, maar Tim, ga jij nog iets leuks doen? Ik hoorde je ging darten kijken morgen.
3: Ja, ik ga morgen naar Amsterdam toe. Met een paar jongens. Gaan we even naar de darten toe. Ik kijk normaal eigenlijk nooit darten, maar volgens mij is daar wel een goed sfeertje. Dus.
1: Tafel of zitplekken?
3: Ik heb geen idee. Oh. Remco die heeft het allemaal geregeld. Dus,
1: Dat is een tafel, dat is wel mooi hoor.
2: Maar wat
1: World Series of Darts Finals in de AFAS Live.
2: World Series of Darts Finals.
3: Voor mij morgen achtste finales en zo.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Ik weet niet of je middag of avond gaat.
3: In de middag.
2: Doet dan zou het achtste Shrek zijn. Mee?
1: Nee, dat hebben we net over gehad, die verloren gisteren.
2: Oh, dat weet ik.
1: Je moet wel opletten.
0: Ga je nog verkleed, Tim?
3: Daar moet ik nog even over nadenken.
1: Iedereen is daar wel verkleed. Hoor. Ja, ik ben ook eens geweest.
3: Ja, ik heb dat ook gehoord, ja. Maar ik weet nog niet wat de rest ook aan moet gaan doen. Want daarna misschien ook nog een beetje gaan stappen daar zo in Amsterdam.
1: Oh, ja, dan wordt het wel gevaarlijk.
2: Amsterdam, lekker naar de hotels.
1: Je hotels zijn duur daar trouwens. Ik zat van de week te kijken.
2: En het zijn niet eens allemaal de mooiste hotels.
1: Nee,
2: hè,
1: maar vorig jaar ging ik naar een concert in Rotterdam. Dat hadden we voor €40 een hotel. Toen wilde ik dat weer doen. Oh ja. Allemaal boven de €200 per nacht.
0: Ja, maar wat het ook is, afgelopen jaar is de BTW omhoog gegaan. Van 9 naar 1.
1: Ja, maar vorig jaar was de hotel ook al €40.
2: Maar van die hotels. Ja, maar
1: in Rotterdam, Amsterdam is gewoon 5 keer zo duur als Rotterdam. Hè? Dat is ongelooflijk.
2: Ja, en overal daar zo zitten ze, al die hotels daar achter het raam en zo.
1: Ja, maar wat ga jij nog eens doen, Dirk, morgen? Of van het weekend?
2: Ik denk dat ik ook even
1: naar de hoeren ga. Naar
2: hotels. Nee, ik ga morgen voetballen en dan lekker ontspannen. Een ontspannen avondje.
1: Maar we gaan ook naar de nieuwe muziek. Oh, sorry. Ik heb nog niet gediagnoseerde autisme, ADHD, ADD. Hey, Dirk. Maar goed, dat ging je nou ook weer doen.
0: Hey, jongens, weet je waar
1: nee,
0: tijd voor is?
1: We gaan niet naar de nieuwe muziek.
0: Het is tijd voor nieuwe muziek.
2: Oh,
0: nieuwe
2: van muziek even van trouwens gewoon
0: van Taimo.
1: De nieuwe muziek van Taimo.
0: Ja, en ja, dat is remix, niet, hoor, niet zomaar nieuwe muziek. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in hoe je op het idee kwam en dergelijke?
3: Nou ja, het is dus een remix van So Incredible van Ilse de Lange.
2: Oh,
3: ja,
2: prachtig nummer.
0: De laatste tijd heel erg viraal is gegaan op TikTok onder andere.
3: Ja, de magie van TikTok die doet zijn werk denken. En opeens is dat nummer weer heel erg populair nu.
0: Ja.
3: En die heb ik dus samen met een collega van mij. Met onder zijn artiestennaam Worstkaas Scenario. Ja, ik heb het ook niet bedacht.
0: Worstkaas Scenario.
3: Ja, ja. Ja, dat doet hij. Hij heeft ook nog andere een DJ-naam. Want ik had hem bijvoorbeeld ook in Hamburg toen geboekt.
0: Ja, want jij hebt zelf een show georganiseerd in Hamburg. Ja. En daar was hij dus ook bij.
3: Ja, daar was hij onder zijn andere naam, Euphoric. Dat doet hij een beetje ook Euphorisch hardstyle. En onder Worstkaas Scenario doet hij een beetje Nederlandse platen en feestplaten en zo.
0: Ja, leuk.
3: En ja, toen hadden we het erover van, we moeten eigenlijk nog even een keer samen een collabje maken. En ik dacht, waarschijnlijk gaat hij ook wel aan dit nummer beginnen. En ik was er allemaal bezig, dus ik heb hem. Van, zullen we eens deze doen? Hij zei, ja, nou, hij was net op vakantie, dan wou hij eigenlijk net aan beginnen als hij terug was. Dus dat kwam mooi goed uit. Dus toen hebben we dat even online in elkaar gezet. En over 2 weken komt hij uit.
0: Oké. Okay. Ja.
3: En dus hier een primeurtje.
1: Ik heb nog een vraag, want jij dat al die eigen zijn covers dan, hoe kom je aan die zangers en zangeressen op dat nummer? Dus vorm je gewoon die stemmen of?
3: Nee, dat mag dus weer niet, want ik mag geen audio van het origineel gebruiken.
1: Dus dat zijn echte zangers en zangeressen?
3: Ja, voor sommigen dan huur ik bijvoorbeeld iemand in, maar voor deze, er is ook zo'n site, dat is eigenlijk voor karaoke nummers. Dan kun je dus ook backing tracks kopen en zo, ja. Maar die hebben ook voor elk nummer laten inzingen door iemand. En dan kun je dus een licentie kopen en dan mag je dat gebruiken.
1: Oh.
3: Dus dat is wel iemand anders die het inzingt, maar ja.
0: Oké, maar we hebben dus een primeur.
3: Jazeker.
0: Primeur. Ik zou vragen, wil je me even kort aankondigen en dan start ik de band. We hebben er zin in.
3: Nou, dat is goed om te horen. Hier is So Incredible, de remix van Taimo en Wojska's Scenario.
0: Lekker hoor.

0: Zo, en zo knallen we hier zo door op die vrijdagavond bij het weekendploeg. Een nieuwe plaat van DJ Tymo, So Incredible, in samenwerking met Worst Kaas Scenario.
1: Ja, zeker.
0: Je gaat het bijna op zijn Engels zeggen, hè?
1: Ja.
0: Terwijl het eigenlijk gewoon Worst Kaas Scenario is.
1: Ja, dat is een beetje het woordgrapje.
0: Ja, nee, echt, ja, ik ben een beetje omvergeblazen. Ik vind het echt een goede plaat zelf.
1: Dank je.
2: Ik kom ook wel de eer.
0: Ja. Over 2 weken komt hij uit.
1: Dirk die had zijn oren dicht, die vond die maand hoor.
0: Ja, je moet ervan houden, hè? Jij hebt niet zoveel met hardstyle, hè?
3: Ja, nee, op zich helemaal niks, nee.
0: Op zich helemaal niks.
3: Nee, dat... ik word zwaar depressief als ik hardstyle.
1: Nou, dat is zeker begrijpelijk.
2: Zo, hebben we nog een nummertje.
1: Het is niet voor iedereen.
3: Ja, we gaan er
0: zo uit met nog een nummertje van Tymo. The Nights, hardstyle editie. Jouw meest beluisterde nummer op Spotify.
1: Ja, ja.
0: 21 miljoen... streams, ja. Ik zeg het helemaal goed.
3: Wordt hij ook vaak in de nights gedraaid, zeg maar?
1: Ja, vaak wel, ja.
3: Not in the morning.
1: Ja, wanneer
3: anders heet hij natuurlijk, Tymo met in the morning.
1: Ja, ja zeker, ja.
0: Ik heb hem al ingestart en ik
3: wens, genieten.
0: Wens de mensen
2: niet het weer.
0: Een goed weekend. Och. En morgen wordt het dus een graadje of 22 met een zonnetje en een wolkje. Af en toe een spetter. Maar wat mij betreft gewoon heel
1: Dirk,
0: mooi weer.
1: Je hebt het ook een spetter.
0: Tim, we willen jou bedanken dat je er was.
1: Nee, jullie bedankt dat ik hier aanwezig mocht zijn.
0: Ja, dat we jouw verhaal mochten horen. Dat we nieuwe muziek hebben kunnen horen. En
3: als je weer nieuwe muziek hebt, mensen. Je mag ons altijd bellen.
0: Ja.
1: Oh ja, is goed.
3: Ik weet niet of je uitgenodigd wordt, maar je mag altijd bellen.
0: Dan gaan wij eruit met The Nights. Remix van DJ Tymo.
3: Mensen, goed weekend hè, en hou elkaar lekker vast.
0: Knal hem er gewoon in, hoor.
3: Knal hem erin, Rodney.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch, te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: компьютеров персональный спутник.
1: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: Dit is Dance X op 1 Vallei.
3: This station, in conjunction with other airwave announcements, will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul

0: Die was fijn.
1: Zo, goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dance Experience hier op Eenvallei. En er komen er twee heel hard aangerend. Hallo.
2: Goedenavond.
3: Nee hoor,
2: goedenavond.
3: Gewoon hartstikke relaxed.
1: Ja,
2: wij zaten er al.
1: Ja, dat wel, maar dat was het dan ook. Maar goedenavond heren.
3: Goedenavond.
1: En welkom bij weer een nieuwe episode van Dance Experience.
3: Dankjewel, was een lekker openingsnummertje.
1: Ja, dat is een toepasselijk themaatje, want we zitten vanavond in the past, the present and the future. Want we gaan de hits uit het verleden in een hedendaags jasje draaien. In de hoop dat het in de toekomst een hit wordt.
3: Dus we gaan nu ook drie geesten onze bezoeken in deze uitzending.
1: Je weet het maar nooit.
3: We kunnen ook alle drie zeg maar één zo'n geest zijn, weet je wel. Dan ben jij... Jij bent dan degene van het verleden, want jij bent een beetje de oude geest. En ik ben dan die van het heden. God. En Mike die is wat jonger dan mij. Dus hij is dan de toekomstgeest.
1: Ja. Hey Mike.
3: Nee, geen goed idee.
2: Nee. Nee.
1: Okay. Voordat hij bij de deur is, ben ik er ook en loop jij achter hem. Dus
2: ja, dat,
1: wij gaan een nummer draaien en dan nemen wij gelijk zijn ritueel afscheid van Joshua.
0: The demons feel in sheer delight. It's you they spy, so plump, so right. For though the groove is hard to beat, yet still you stand with frozen feet. You try to run, you try to scream. But no more sun you'll ever see, for evil reaches from the crypt to crush you in its icy grip.

Zo ging er van de klassieker van Corona, The Rhythm of the Night, gaan we door naar deze heerlijke nieuwe track van Armin van Buuren en Panda Bear. Here in my arms and enjoy the silence op basis van de hit van Depeche Mode.

0: heerlijke plaat. Panda Bear. En Armin van Buuren. In het origineel van Depeche Mode. Enjoy the Silence. Blijft gewoon een heerlijke plaat.
1: Het origineel en deze.
0: Ja, allebei. Ja. Ik vind dit ook wel een zeer geslaagde remake. Ja, en over remakes gesproken. Vanavond zitten we dus lekker in de past, the present en the future. Zoals we deze uitzending ook lekker aftrapten. En ja, we draaien de hits uit het verleden, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Of geproduceerd, of geëdit, of wat dan ook. Maar ja, dan krijg je gewoon hele lekkere exemplaren in het heden en morgen. Dus vandaar. Nou, lekker thema, denk toch?
1: Ik vind het nu al heerlijk.
0: Dat dacht ik. Nou, een nummer die daar ook weer lekker in dat thema past is het volgende nummer. Want het origineel kennen we natuurlijk van de Eurythmics.
1: Even spieken.
0: Ja, ik ben nog niet helemaal thuis in. Het is even heel gauw allemaal. Druk. Gisteren een vergadering gehad hier in de studio. Dus ja, kwam even een beetje tijdgebrek. Dat kan soms gebeuren. Maar goed, dit is de heerlijke remake van Steve Angello. En ja, het nummer Sweet Dreams Are Made of This.

0: Zeker.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik heb er helemaal niks op aangemerkt. Alleen dat het alleen maar goede, heerlijke remixen zijn.
1: Ja, nou, daar doen we elke week weer ons best voor. En ja, naar mijn idee is dat deze week ook gewoon weer lekker gelukt. En dat is het lekkere dan. Dan ga je eenmaal zoeken en dan kom je van alles tegen. En dan valt op een zeker moment een kwartje van, nou, dat gaan we dus doen deze week. En ja, en dan komt de ene lekkere nummer naar het andere lekkere nummer voorbij.
0: Je hebt zeker ook...
1: En dan krijg je de grote uitdaging. Hoe ga je dat in godsnaam in 2 uur proppen? En...
0: Ik gok dat jij vast en zeker meerdere Michael Jacksons hebt in je lijstje.
1: Voor nu?
0: Ja.
1: Nee, niet eens. Nee, ik denk dat doe ik een keer niet. Want ik denk dat is dat voor de hand liggend. En trillen deed ik eigenlijk gewoon een beetje... om Joshua even te plagen. Het is natuurlijk bijna 31 oktober. Want 31 oktober organiseren wij de Mixmarathon. Ja. En dan, als we dat toch erover hebben, en we hebben het een klein beetje over Halloween, dan ja, John Vergeer heeft aangegeven dat hij bezig is om een soort van Halloween mix ter ere van de Mixmarathon voor te bereiden. Dus dat wordt een hele leuke, denk ik.
0: Kun je hem ook zo gek krijgen om in een Halloween pak te staan draaien? Je spokenpak, lekker aan het draaien.
1: Misschien wel een Teletubby pak, wie zal het zeggen? Nee, ik heb geen idee, maar we kunnen het allicht vragen, dus... Ja, je zit ook in de appgroep, dus in het gele hekje. Dus,
0: ik gok dat hij wel luistert, dus ik denk dat ik niet eens hoef te vragen.
1: Ja, dat gok ik ook. Maar ja, je weet het maar nooit. Hè? Dus, en anders luistert hij sowieso wel terug. Ja. Maar ja, en anders gooi je gewoon in de appgroep die we hebben. Daar zit John ook in. Dus ja, wie weet, wie zal het zeggen? En misschien neemt hij wel wat voor je mee. Kun je het ook aantrekken? Ja, leuk Mike.
0: Nou, ik zou het wel bij Joshua willen zien.
1: Ja, nou dat sowieso wel. Ja, dus... Maar goed, aan de andere kant, als Joshua geen Halloween pak aantrekt, schrik je ook. Dus ja.
0: Hij heeft permanent Halloween pak.
1: Dat is zo leuk, hè? Ja, hij zegt dat hij gaat eten. We gaan gewoon lekker over op roddelen en lekker praten en zo. Dus,
0: Het leuke is, er hangen daar ook speakers. Eén keer aan wat op staat.
1: Ja, maar
0: eet verlei.
1: Tegen de tijd dat hij dat hoort, dan hebben wij het al lang uitgesproken. Ja, dus dat maakt het niet meer uit. Kunnen we niet meer wissen. Dus,
0: nee.
1: Wat we ook niet kunnen wissen is deze heerlijke, lekkere plaat. Van Bronski Beat is het origineel. En dit is de remix gemaakt door Suffer, Small Town Boy. Met de geweldige stem van Jimmy Somerville.
0: Hierbij.

0: Ja, het heerlijke originele nummers van Technotronic, Pump Up the Jam. En dit is de heerlijke uitvoering van La Herd. En zo hebben we nog veel meer lekkers.
1: Moet hij het wel doen.
0: Hij doet het. Dat is mooi.
2: Ja, hij kwam muziek, dus dat betekent dat hij in ieder geval
0: ja,
2: doet.
0: Ja, daarom.
2: En nou, laat ook nog lekkere muziek zijn, dus.
0: Ja, want wat krijgen we nu, Mike?
2: Het vroeger

0: Oh, wat een heerlijk nummer is dit toch. I Feel Love. In de uitvoering van Mr. Belt & Weasel. En we hebben nog één die nu denken, hey, ik hoor Joshua niet meer. Nou, hij leeft nog wel hoor, dus we hebben hem gespaard, zoals dat heet.
1: Ja, hij is wel alleen opgesloten.
0: Ongeveer wel. Of hij straks nog leeft, weet ik niet, maar dat ligt dan niet aan ons.
1: Nee, het ligt aan zijn keuzes.
0: Daarom.
1: En als we naar de klok kijken, het is al 44.
0: Ja, de tijd vliegt weer als een jekko vanavond. Dus, ja,
1: het is elke avond zo. Ja. Elke dance experience gaat de tijd echt vreselijk snel.
0: Zeker als de muziek lekker is. En zo gaat het elke week de tijd super snel. Dus ja, dan is het teken dat de muziek lekker is. Dus,
1: ja, wat heb je nog in petto? Hoeveel nummers kunnen we nog passen met de langere uitvoeringen?
0: Ja, we proberen toch altijd wel de extended versions te pakken. Als dat lukt, lukt niet altijd tegenwoordig. Maar meestal hebben we wel geluk. En waar dat ook bij lukt is deze heerlijke plaat Lost in Music. Het origineel kennen we dan van Sister Sledge. Maar hij is gemaakt door Joshua. En niet Joshua, zoals wij hem kennen, maar Joshua. En gewoon lekker geworden. Heerlijk.
1: Is dat Joshua Stiekem's artiestennaam, Joshua?
0: Ja, het zou maar zo kunnen. Wie zal het zeggen?
1: En de grootheid onder ons.
0: Ja, nou, groot is hij wel. Ja. Dus dat zou wel kloppen dan, denk ik. Dus, maar goed, lekkere plaat in het origineel. En met een heel nieuw jasje eronder. Straks in de tweede uur hebben we natuurlijk nog wat dingen te vertellen over de mixmarathon. Die we live uit gaan voeren op 31 oktober. Maar we hebben ook nog wat te vertellen natuurlijk over de mixen van deze week. Dus straks in de tweede uur en in de tweede uur natuurlijk nog veel meer lekkere nummers.

0: eens even nadenken, maar ja, die mag ook op het lijstje blijven.
1: Zeker, nou dat doet hij ook zeker wel, dus gewoon lekker, lekker en nog eens lekker. En dan even het volgende. Dance Experience Mixmag.

0: to DanceX every Thursday from 7 to 9pm for the live show. And from 9 till midnight, the Dance Experience Mix Marathon. And on Saturday from 9pm till 2am, the rerun of the show. DanceX is broadcasted on One Valley Radio. Check for more info, dancex.nl.
1: Ja, en wil jij ook bij dat illustere rijtje horen van geweldige mixers die wij hier mogen presenteren bij Eenvallei? Ja, stuur even een mailtje met een demo van jezelf naar info@dancex.nl. En ja, het zou nog leuker zijn als je hier uit de regio komt van Eenvallei. En ja, wie weet horen we binnenkort jouw mixen wel bij ons in het programma op de donderdag of de zaterdag voorbij komen, denk ik, toch?
2: Ja, ik heb er niks op aan te merken eigenlijk. Nee, het klopt gewoon.
1: Het zou wel leuk zijn. Dus ja, en
2: we hebben nog wat. Hebben we het al gedeeld over de grote, de big one die is
1: nee,
2: komen?
1: Nee, daar hebben we straks in de tweede uur over.
2: Oh, oké. Okay. Dus, ik loop alweer van ja, te snel van stapel.
1: Geef helemaal niks, joh. Ik snap dat je enthousiast bent en niet kan wachten dat het zover is.
2: Ja, ja, want daar hebben we ook weer wat nieuws over.
1: En dan is er alweer een maand voorbij en dan is het gewoon alweer zover, jongens.
2: Ja, we zijn al druk in de voorbereidingen.
1: Ja, zeker heel druk. En ja, alle lichten staan op groen. Dus we zijn er druk mee bezig en we gaan er iets heel moois van maken. En ja, laten we het zo zeggen. Volgende week is mijn laatste uitzending voordat ik een weekje op vakantie ben. Ik hoop volgende week in ieder geval al wat tijden bekend te kunnen maken wanneer wie gaat draaien. Ja, en misschien alle andere info die we al hebben op dat moment ook bekend te gaan maken. Dus ja, alle reden om volgende week gewoon weer te luisteren naar Dance Experience hier bij Eenvallei. En die was het. Kijk.
2: Ja, heb je het goede knopje?
1: Ja, even zoeken maar al die knopjes voor je neus. Maar dan uiteindelijk vind je de goede wel. En ja, we gaan gewoon nog even een lekker nummer draaien voor de klok van 8 uur.
2: Is het lange uitvoering of...
1: Ja, ik denk dat we op laatst even een stukje zelf moeten zingen. Maar dat komt wel goed. Dan pakken we gewoon een jingle of zo. Je kan ons
2: pakken Joshua bij zijn nek en voor een microfoon.
1: Ja, dan laten we nog even 10 seconden horen dat we hem live filmen hier op de radio.
2: Dus. Dat hij nog leeft.
1: Ja, dat live. Wel. Ja, ja, we doen hem gewoon heel veel pijn. Roept hij zelf ouwe. Dan horen jullie dat hij nog leeft. Dus... komt goed.
2: Voor de rest zorgen we al goed voor hem.
1: Nee, we zijn hartstikke lief voor Joshua. We zijn heel zuinig op hem, want we hebben hem nog heel hard nodig. Dus, maar misschien na de mixmarathon dan?
2: Ja, dan wordt het wel tijd.
1: Misschien wil John ook wel helpen dan. Wie zal het zeggen?
2: Maakt wel makkelijker.
1: Ja, wie zal het zeggen? Goed, we gaan een lekker plaatje draaien. Follow Rivers. Bij Ray Costa.

0: Tot zometeen naar het nieuws van 8 uur hier bij Dance Experience.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden relschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: Interceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: I say you made the buggy!
2: Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
3: Dit is Dance X op 1 Vallei.

0: Ja, zoals ze dan zo mooi zeggen, are you ready for this? Voor het tweede uur van Dance Experience hier bij Invalei. Met de heerlijke plaat van Too Unlimited. In de Steve Aoki remix.
1: En we hebben goed nieuws.
0: Ja.
1: Joshua leeft nog.
0: En hij is er weer bij.
1: Ja, met een halve koptelefoon, maar ik ben er.
0: Ja, wat heb je gedaan dan?
1: Ja, ik weet niet. Ik pak mijn koptelefoon op en het kussen valt eraf. Dus die ga ik zo weer even vastmaken.
2: Hij gaat 2 uur niet overleven.
0: Wat?
1: Jawel. Nou, valt de hele studio uit elkaar. Ik red me wel.
0: Nou, als jij nog even zo doorgaat, dan doet hij dat
1: nee,
0: ook. Dus.
1: Nee. Maar even voor alle duidelijkheid. Hè. Ik pakte hem gewoon op en hij viel eraf. Dus ik heb...
3: Y'all ready for this?
1: Nou, ik was daar niet ready voor.
0: Dat was wel heel erg duidelijk.
1: Ja.
0: Maar goed, heren, zijn we een beetje van het goede leven?
1: Zeker.
0: Dat is mooi, want de volgende plaat is genaamd Good Life. En het origineel is van Inner City.
1: Had ook van Kanye West kunnen zijn.

0: Cheesecake Boys uitvoering.
1: Het zal wel wat anders zijn.
0: Ja, het is wel iets anders, maar toch wel herkenbaar naar de plaat uit het verleden. Dus dat is wel weer leuk dan. Gewoon een lekkere plaat, dat wel. Lekker funky. Hierbij
1: Dance Experience
0: op
1: 1 van Lijn.
0: Echt scherp, hè, die jongens. Oh, heerlijk. Oh.

0: kijken of we daar nog nieuws voor hebben, zeg maar, ongeveer zo. Ongeveer
1: ja,
0: dat.
1: Ik versprak me een beetje in het eerste uur. Ik dacht van, oh, we kunnen nu gelijk delen, maar het zat iets voor het tweede uur.
0: Ja, we moeten een klein beetje teasen, zoals dat heet, Mike.
1: Ja, zijn we zo met onze luisteraars. Ik dacht, we zijn best wel open en eerlijk.
0: Ja, maar dat zijn we ook. Maar
2: dat zijn we ook, ja. Alleen niet in het eerste uur.
1: Tweede uur is al wel prima, maar het eerste uur, ja.
0: Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want de afgelopen weken deden we het juist in het eerste uur. Dus, maar ja, je moet een beetje verrassend zijn. En de mensen moeten blijven luisteren. Dus vandaar dat we er zo meteen na deze plaat maar eens even lekker over gaan praten. Ja, en dit is echt niet de minste plaat, hoor.
2: Nou, wat is het dan?
0: Oh, ik denk dat ga jij zeggen.
2: Nee.
0: In de heerlijke uitvoering van Kevin McGay. En het origineel is van Colonel Abrams. En het nummer heet Trapped.

0: En heren, wat vonden wij van deze chanson?
1: Ja, nee, het origineel ken ik wel. Ik ken alleen de remix niet.
0: Maar die is wel lekker.
1: Ja, nee.
0: Vond ik zelf eigenlijk wel.
1: Goed nummer.
0: Ja. Maar goed, heren. 31 oktober nadert. Want 31 oktober gaan wij wat doen?
1: Een mixmarathon. Live in de studio. De 5e editie.
0: Kijk, dat is goed nieuws.
1: Dat is een soort van jubileum ding, toch? 5 jaar?
0: We maken er gewoon een jubileum ding van.
1: Ja, niet 5 jaar, maar 5e keer.
0: We maken er gewoon een jubileum ding van. Wat vind je daarvan?
1: Nou, we gaan wel iets doen, deze mixmarathon, wat we nog niet eerder hebben gedaan.
0: Ja, althans, dan gaan we proberen te doen.
1: Is dat nog niet helemaal rond?
0: Nou ja, we moeten nog mensen bereid vinden om te helpen, hè. Dus... Maar we zijn er heel druk mee bezig. Oh. Alles is goed gekeurd.
1: Gaan we de intentie om al uitspreken dan? Of?
0: Ja, we gaan gewoon vertellen wat we gaan doen. En dan,
1: wat we proberen te doen.
0: Ja, we gaan het gewoon proberen, joh. En anders kunnen ze gewoon in ieder geval komen kijken bij ons. Dat is ook leuk. Maar goed, wat gaan we dus doen, Joshua?
1: Wij gaan een open dag mix marathon doen. Dus dat betekent dat als jij op dit moment luistert, of als je het terugluistert, of whatever, als jij fan bent van wat wij doen en jij hebt altijd al een keer zoiets gehad van joh, die beelden die ze uitzenden is leuk, maar ik vind het veel leuker om met mijn eigen ogen te zien. Nou, dan kom je gewoon naar Cultura Ede. Kun je gewoon op Google Maps zoeken Cultura Ede en dan vind je het snel genoeg. En als je uit Ede komt, dan weet je waarschijnlijk ook al waar het zit. En dan, ik zou zeggen, meld je even aan via info@dancex.nl. Meer dat we weten dat je komt. Maar ja, het is een open dag, dus aanmelden is eigenlijk helemaal niet eens verplicht. Nee. Ga gewoon naar binnen via de hoofdingang, de trap 2 maal op, de 2e verdieping. En dan zie je op een gegeven moment een grote glazen deur. Waarschijnlijk regelen we ook al iets van een bordje of zo, dat je de weg naar binnen vindt. En dan kun jij dus komen kijken hoe wij hier de mixmarathon uitzenden live in de studio. Wordt wederom ook gewoon weer uitgezonden op Twitch en natuurlijk onze gebruikelijke radiokanalen.
0: Ja.
1: En wij zouden het leuk vinden om jou hier te zien. En we hopen dat jij het ook leuk vindt om ons en de DJ's hier te zien. En we gaan er proberen wat moois van te maken.
0: Ja, en we zijn tevens bezig om dat een beetje door te trekken iets vroeger. Want we geven jou gewoon de kans om hier bij Eenvallei in de studio's te komen kijken naar de radioprogramma's die ook op zaterdagochtend gemaakt worden. Alle details en alle definitieve info daarover die volgt ergens begin oktober, denk ik.
1: Ja.
0: En dan hopen we gewoon definitief te kunnen gaan vertellen wat we gaan doen, hoe laat het begint en wat je een beetje kan verwachten, zeg maar. Dus ga dat in de gaten houden hier bij Dance Experience. Blijf lekker luisteren. Zodra we nieuws hebben erover zodra we tijden hebben, dan hoor je dat van ons.
1: Yes, sir.
0: Maar de mixmarathon, die gaan we natuurlijk die dag ook doen. Een mixmarathon is natuurlijk helemaal niks zonder de DJ's.
1: Zonder DJ's is het een niksmarathon.
0: Ja, nou dat dus. Maar we hebben niet de minste namen op ons lijstje weten te krijgen dit keer. Dus
1: zeker niet.
0: Als het dan toch een jubileumuitvoering is, dan moeten we het ook een beetje speciaal maken. Dus de volgende namen zijn 100% bevestigd en die komen dus ook. Helaas hebben we wel 1 afzegging gekregen, maar daarover straks meer. Ik ga eerst de namen noemen die wel komen. Dat zijn Erwin Brouwer, dat is onze eigen buurman achter het hele hekje, John Vergeer. En ik hoorde net dat hij iets in een Freddie Mercury pak ging doen of zo.
2: Is dat maar al goed. Confirmed? Want ik zag het
0: ja, dat weet waar. Ik ook niet, maar hij zegt het zelf. Dus ja, nou...
2: maar er is ook gezegd dat Josje en ik in een...
0: Basie en Adriaan
2: Bas zouden komen. Dus.
0: Goed. Alleen de vraag is dan, wie is Basie en wie is Adriaan?
2: Ja, en jij natuurlijk. Als je ons onder de bus gooit, doen we het lekker bij jou. Jij komt in Michael Jackson dan.
0: Dat is, ja. Oké. Okay. Dat is. Maar goed, oké, we gaan even door. Want we hadden het over het lijstje wat komt met de mixmarathon. Want dat is veel belangrijker dan hoe wij eruit zien. Dan hebben wij bevestigd Mark van Veenendaal. En dat belooft weer een heerlijke set te worden. Wie ook bevestigd is Saras. Die de vorige keer ook al hier voor de eerste keer was bij de mixmarathon. En zij komt weer terug met een heerlijke, lekker funky setje. Dus dat belooft weer lekker te worden. En wie ook komt, en daar zijn we weer heel erg blij mee, dat is Tommy Virgo.
1: Ja, ja.
0: En waar we ook blij mee zijn, en dat is weer een nieuwe naam. En dat is Jeroen Korver, afkomstig uit Den Haag. En die komt ook een heerlijk setje doen. Wie ook bevestigd is, is Julia Merkelijn. En zij gaat weer, dat is heerlijke melodic trance is dat. En dat belooft weer gewoon heerlijk lekker zoel te worden. Dus dat is mooi. En de laatste naam die bevestigd is, en daar ben ik wel heel erg trots op, dat is Berbe Escher. En die zet gewoon ongelooflijk lekkere sets neer. Behalve dat ze echt een goede DJ is, is ze ook zangeres. Dus wie weet kunnen we erover halen dat ze ook nog een stukje live doet misschien wel. Dus je weet het maar nooit. Het kan maar zo, ja. Dus dat is wel leuk. En dan hebben we ook nog een helaas afzegging wat we net al zeiden. En dat is onze back-to-back duo, Patricia en Paul.
1: Ah nee, dat wist ik nog niet.
0: Nee, dat klopt. Maar ik kreeg van de week in één keer het treurige nieuws dat ze helaas, en daar baalden ze echt enorm van, al iets anders gepland hadden op die dag. Alleen daar had ze even in de agenda overheen gekeken. En, maar wel gelijk de toezegging dat als we een volgende mixmarathon gaan organiseren, dan zijn ze gewoon weer erbij.
1: Nou, dan is dat goed genoeg, zou ik zeggen. Leuk.
0: Ja, zeker wel. En ze gaan lekker een weekendje weg. Dus dat gunnen we ze ook wel. Want het zijn drukke, bezige bijtjes met z'n tweeën. Dus dan is het ook wel fijn voor ze dat ze gewoon even lekker eruit kunnen.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, heren. Nou, we toch even bezig zijn. Dan praten we gelijk maar even door over de gewone mixmarathon. Want zoals we vorige week en die week ervoor hebben het aangekondigd, en vanaf vorige week is het officieel ingegaan, is dat wij vanaf nu geen 3 mixen per week meer uitzenden, maar wij zenden 6 mixen per week gewoon weer uit.
2: Heb je daar ook een tromgeroffel bij? Want ik dacht je hebt een jingle.
0: Ja, die heb ik ook wel, maar dan moet ik hem weer opzoeken en zo. En dit was sneller, dus ik denk doen we dat gewoon.
2: Want dus. We zijn gewoon weer terug.
0: Ja, we zitten alweer op 6. Maar voor jou, Mike.
2: En het mooiste zijn als ik hier ook een lijstje voor me heb om het voor te zeggen, maar...
0: Heb je die niet dan? Hij staat gewoon in een van de apps. Dus,
2: De redactie bedoel je? Die,
0: ja.
2: Ik heb hem weer. Even kijken of dit een goede week is. Welke week is dit? 38. Dit is 38. Ja, ik heb de goede.
0: Ja, kijk, dat wist ik, want ik heb hem er zelf ingezet. Dus.
2: Zullen we het nog een keer proberen, dat gewoon geholpen?
0: Wil je hem nog een keer hebben? Wacht even, doen we het even anders. Wacht even, dan gaan we het echt helemaal mooi voor je doen, Mike. Echt, jongen, kosten nog moeite worden voor jou gespaard. Let op. En wie komen er?
2: Ja, want op donderdag om 9 uur starten we met DJ Amok, a.k.a. John van Geer. Om 10 uur tot 11 hebben we André van den Dikkenberg. En van 11 tot 12 hebben we Dutch DJ, a.k.a. Donovan van Dames?
0: Dames. Ja, Donovan Dames. En die jongens die leveren heel trouw regelmatig mixen aan. En één keer in de zoveel tijd plannen we gewoon een avondje in dat we die twee gewoon lekker weer hun mixen tegen horen brengen. En ik heb ook uit zeer betrouwbare bronnen van André zelf vernomen dat hij weer bezig is. Begonnen is met zijn Ja-mix 2026. Dus daar kijken we ook alweer naar uit. En dat duurt nog even gelukkig. Maar ja, voordat je het weet, is het zover.
2: Nou, dan moeten we kijken of we die gelijk rond die periode weer op één verlijn kunnen krijgen.
0: Ja, dat komt goed. Want zodra hij hem klaar heeft, heeft hij al gezegd, dan krijgen we hem gelijk. En het mooie vind ik van André is dat hij hem zo speciaal maakt dat hij in zijn intro en in zijn hele mix de Dance Experience jingles verwerkt. Waardoor die exclusieve Dance Experience wordt. En dat is wel heel leuk.
2: Nou, ik kijk er naar uit, zoals elke jaar.
0: Nou, mooi.
2: Nou, omdat we net hadden over 6 mixes, zijn we niet klaar met 3.
0: Nee, want zaterdag gaan we ook door.
2: Zaterdag gaan we zeker door met 3 verschillende mixers. Niet meer een herhaling.
0: Nee.
2: En dan beginnen we met die om 11 uur. Beginnen we met DJ Ricky Levine, a.k.a. Ricardo Cappa.
0: Ja. En die zit op dit moment lekker in Egypte op vakantie, dus...
2: Lekker.
0: Ja. Ja, het grappige is, hij heeft vorige week gewoon via één verlijn naar zijn eigen mix zitten luisteren. Dus dat is wel grappig.
2: Ook met de FM of...
0: Nou, ik denk niet dat je in Egypte op de FM dancerspeels ontvangt. Nou, maar je weet het maar nooit.
2: Een hele gekke versterker die daar gewoon FM
0: krijgt. Ja, wie zal het zeggen?
2: Ja, ik denk toch wel internetradio.
0: Ja.
2: Oh, we hebben zoveel, lopen lullen. Dat
0: ja,
2: we...
0: maar ga door, joh. Ik zet er gewoon nog in aan. Kan uitschrijven.
2: Prima. Nou, van, dan zijn we bij 12 uur. En van 12 tot 1 hebben we Bjornedescu.
0: Ja, nog even blijven
1: hoeven. Bjornedescu.
2: Oké, dank je. Ik vergeet elke week weer. Dus elke week maak ik dezelfde fout. Net als de... Nee, de volgende gaat wel goed. Dus van 1 tot 2. Valdo Campos.
0: Nou,
2: die is niet heel lastig.
0: Wat zeggen wij dan, Josh?
2: Wat heb ik?
0: Nou, gewoon dat je die laatste...
2: 2 van 6? 2 van 6 fout?
0: Dat je die laatste goed had, dus...
2: Wat is dat? Dat is...
0: Ja, dat maakt niet uit. Boeien ook aan ons schelen.
2: 60%?
0: Ja, minimaal.
2: Zesje?
0: Voor mij was het 100%. We kunnen ook niet alles goed weten.
2: Ja, is voor jou ook 100%, Joshua?
1: Ja, hoor.
2: Of vind je het een 6,5? Zoals...
1: Ik vind het... voor jou is het een 10.
0: Nee, een 6,5 is ook gewoon voldoende. Dus,
1: oh, daarom kan je mee thuiskomen.
2: Zesjescultuur, dat... Daar haal je gewoon je jaar mee.
3: Daarom.
2: En wat heb je voor ons in petto?
0: Ja, nog heel veel goeds. Want kijken tot de klok. En dat is het goede dat we vroeg zijn met de aankondiging. Dat betekent dat we nog gewoon een half uur te gaan hebben. Met de heerlijke mixen van toen in een jasje van nu. En ja, de volgende die ik heb. En dat is niet de allerminste. Dat is het origineel is van Rosella. En het is het nummer Everybody's Free.
2: Real good.
0: Dia. En ja, de remix die je hoort is gemaakt door Airsand. En dat klinkt dan ongeveer zo. En het begin is al lekker. Een beetje trancy, zeg maar. Dus dat is altijd lekker. En dan gaan wij hier het licht een beetje dimmen in de studio. Zetten de discolampjes weer op standje leven.
2: Speaker harder.
0: Speakers gaan wat harder. En wij gaan even lekker meegenieten samen met jullie thuis van deze heerlijke plaat. Hierbij.
2: Eén Vallei. Het klopt wel.
0: Ja, nee. In het programma.
1: Dance Experience.
0: Kijk,
2: ik switch het even om en kijken.
0: Ja, goed bezig jullie. Echt. Jij bent zo verrassend, Mike. Hè? Echt.
1: Let them know your next move.
0: Daarom, voordat we het echt weten, komt hij echt in Sebastien Adriaan nu hier naartoe. Dus wie zal het zeggen?

0: Ja, en dan kwam de vraag net van onze buurman. Of we volgende week een back-to-back in de studio gaan doen. En dan komt hij natuurlijk ook op draven hier zo. En dan voelen we daar wat voor.
1: Is dat een vierman back-to-back? Of wat
0: ja,
1: is dat?
0: Ja, ik hoor net, Mike, dat hij de smaak te pakken heeft.
1: Ja, ik denk dat hij dat wordt dat met spieren back-to-back?
0: Ah, je kan mij het schelen. We doen gewoon gek.
2: Heel eng, maar doen we dan één nummer of twee nummers?
0: Ja, dan gaan we
2: twee wordt een beetje lang, maar ja, kan
1: gewoon om het per nummer dan.
0: Kijk, als je een keer twee nummers achter elkaar wil doen, dat je een goede suggestie hebt, dan doe je dat gewoon. Maar,
1: ja, en dan heeft meneer John alleen maar goede suggesties.
0: Ja, dat risico lopen we. Dan krijgen we waarschijnlijk twee Queen nummers achter elkaar.
1: Maar hoe noemen we die uitzending? Is dat dan buurman en buurman en buurman en buurman?
0: Nou, gewoon de hele straat, denk ik.
1: Nou ah, ja.
0: Dus de hele straat op de mixmarathon hier. Live in de studio's bij Dance Experience hier op 1 Vallei.
1: Maar bij deze dus dan de bevestiging? Of,
0: Ja, we gaan het maar gewoon doen. Kan ons schelen. Gezellig. Leuk voor mijn vakantie zo.
1: Ja.
0: Ik heb nog wel een leuke stijl mapjes aan muziek liggen. Dus dat komt goed. Dan gaan we dat gewoon doen.
1: Nou, oké. Okay. Bij deze, John, volgende week zien we hier in de studio.
0: Ja, en dan gaan we viermaal back-to-back doen, zeg maar. Dus gezellig, leuk. En dat belooft een memorabele uitzending te worden. Als opmaak naar de Mix Marathon Live, dat dan weer wel. En heren, mag ik jullie weer enorm bedanken voor jullie aanwezigheid hier bij deze wekelijkse episode van Dance Experience.
2: Ja, dat mag kom je altijd. Anders kom je ons wel halen als we er niet zijn. Dus,
0: ja, oké, okay, maar ik vind het gewoon leuk als jullie er wel zijn. Dus ik wil jullie bedanken en tot volgende week dan. En succes met oefenen deze week. Want de lat ligt wel hoog volgende week.
2: Ja, maar dat is juist een goed excuus voor ons, hè?
0: Dus, nou, is dat het.
2: Maar in ieder geval, tot volgende week.
0: Ja, en wij gaan eruit met deze heerlijke, lekkere plaat van de Tropical Connection, Sweet Harmony. En volgende week, 7 uur, zijn we weer live met John Vergeer in de studio. Dat dan weer wel.

0: Ja, het mooie nieuws is, het is net definitief bevestigd door John. Dus volgende week 4 man live in de mix hier in de studio. Dus dat belooft een chaos te worden.
1: Okay, buurman versus buurman versus buurman versus buurman. En denk dat het 4 keer was.
0: Ja, misschien komt de buurvrouw ook wel.
1: Dank ook.
0: Daarom, lekker luisteren volgende week vanaf 7 uur hier op Een Vallei naar Dance Experience. En heren, bedankt. En wij zien jullie volgende week weer.
1: Tot volgende week.
2: Dit is Een Vallei met het nieuws van 11 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada en dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.